0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Warrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
6: Boulevard Utrecht, iedereen is er thuis. 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we van weer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: De zomer vier je bij ons.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Vroeg op zaterdag met

Mocht je nou dit weekend zijn thuisgekomen vanuit Italië, dan is dat misschien een beetje pijnlijk om deze plaat te horen. Goedemorgen, dit is Vroeg op Zaterdag. Wat leuk dat je er al bij bent. En ja, dat vind ik echt. We hebben hele lekkere plaatjes voor je klaarstaan. Zometeen Rutger van Barneveld met Zoele Zomernachten en Band on the Run van Paul McCartney en Wings. En natuurlijk gaan we deze ochtend stemmen. Oh ja? Ja, dan niet bij de stembus, maar gewoon thuis via jouw telefoontje. Keuze A of keuze B, dat is het enige wat door moet komen hier in de studio. En dan gaat het over een Franse of een Duitse deun. En die fragmenten die hoor je straks nog later in dit uur. Dit is

Paul McCartney en Wings. Band on the Run bij Radio M Utrecht. Band op de vlucht. Ja, dat kan ook wel een beetje, want het werd opgenomen in Nigeria. En dat was behoorlijk avontuurlijk, want de studio had beperkte faciliteiten. Omstandigheden waren verre van ideaal. En Paul die werd zelfs beroofd onder bedreiging van een mes. Van de demo-opnames en persoonlijke spullen. Ja, dat is toch even een ander verhaal. Hier luistert naar Radio M Utrecht. Het is zaterdagochtend en dit is Rutger van Barneveld.

De wijze lessen van je ouders misschien wel. Desmond Dekker hoorde je. En you can get it if you really want. Ja, je krijgt het wel voor elkaar als je maar je best doet. Dan gaat het allemaal wel lukken. Zeg, wat ben je aan het doen op deze zaterdagochtend? Laat het mij eens even weten via de app van RTV Utrecht. Daar kun je echt alles op kwijt. Komt die rechtstreeks in de studio binnen via WhatsApp. Dus ik ben benieuwd. Dit is MC Michael G en DJ Swen. Celebrate.

Dat is een lekker stevig stukje muziek. Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Radio M Utrecht. Ja, ik vind het altijd wel grappig als ik hier de studio betreed, 's ochtends. Dan kijk ik al in de app van zijn er al reacties binnengekomen? Nou, die zijn er. In dit geval de Franse plaat, keuze A. Maar misschien moet je eerst even weten waar er uit gekozen kan worden. Dit is Ingrid, de Franse plaat.

Hier begint de zaterdag zoals altijd, schrijft Marieke uit Doorn. Koffie, radio aan en ondertussen de keuken een beetje opruimen. Ik had me voorgenomen om rustig aan te doen vandaag. Maar mijn lijstje is alweer langer en langer aan het worden. Eerst de boodschappen, daarna naar de markt en vanmiddag hopelijk helemaal niets. Maar dat laatste geloof ik zelf ook niet helemaal. En Jeroen uit Zeist zit al op de fiets richting Utrecht. Het is heerlijk rustig op de weg en ik heb de muziek lekker hard aan. Straks koffie bij een vriend drinken en daarna gaan we samen een rondje fietsen. De kinderen slapen nog, dus ik geniet nog even van mijn vrijheid voordat ik vanmiddag weer scheidsrechter, taxichauffeur en snackleverancier mag spelen. Nou, dit is leuk. Jeroen uit Zeist, dit is ABBA voor jou.

Treasure, ja. Radio M Utrecht, I Can Hear Your Heartbeat. Patrick uit Bilthoven die reageert via de app van RTV Utrecht. Goedemorgen, ik ben net terug vanuit het bos. Een wandeling met de hond Boris. Nou ja, wandelen. Boris heeft vooral besloten welke kant we op gingen. En ik volgde. Inmiddels zit meneer tevreden op de bank en ik ben degene die een ontbijtje nodig heeft. Straks lekker in de tuin aan de gang, al heb ik daar nu even weinig zin in. Nou ja, dan moet je dat misschien niet doen, Patrick. Linda uit Houten, zaterdagochtend altijd de boodschappen doen voordat het echt druk wordt. Ik ben er al vroeg bij, bij de supermarkt dan. En ik verbaas me er ieder weekend weer over hoeveel mensen er om 8:30 met een winkelkarretje rondlopen. Alsof ze de marathon aan het voorbereiden zijn. Daarna ga ik lekker naar huis, ontbijtje maken en de rest van de dag, dat zien we wel.

Weetjes op Radio M Utrecht. Ik zit zo eens even de uitslagen te bekijken die nu al binnendruppelen. Maar kijk hoor, die Ingrid, die Franse plaat, die loopt een beetje achter. Nu hebben we dat fragment ook niet heel lang gedraaid. Dat was maar een klein stukje, dus dat doen we iets langer. Zometeen nog even voor het nieuws van 9 uur hoor je nog een keer beide fragmenten voorbij komen. De Franse of de Duitse plaat. Dit is Shalimar.

Dat was Douwe Bob samen met Mau en nog even blijven hier bij Radio M Utrecht. Esther schrijft hier helaas geen rustige zaterdagochtend. Ik ben de woonkamer aan het stofzuigen, terwijl mijn twee pubers op de bank liggen te slapen. Ik heb net het volume van de radio inmiddels expres wat harder gezet. Heel goed. En Dennis uit Woerden heeft een hele andere dag, want hij schrijft: ik doe vandaag helemaal niets. De enige keuze die ik moet maken vandaag is naast Frans-Duits. Moet ik een pizza bestellen of ga ik vanavond brood eten? Dus de keuze van vandaag wat ik ga eten. Nou, we hebben het er al over gehad. Zal ik ze nog een keer laten horen? De Franse of de Duitse deun? De Franse wordt Ingrid en de Duitse Falco. Luister maar eens even, zo klinken ze.

het al een beetje duidelijk geworden? Wordt het die Franse of de Duitse deun? Nou, je hebt nog wel even hoor. Zometeen laten we nog een keer de fragmenten horen. En in deel 2 gaan we helemaal los. En mocht je nieuw zijn bij ons, goedemorgen. Welkom bij Radio M Utrecht. We hebben een hele mooie app, de RTV Utrecht app heet die. Als je die even downloadt, dan vind je op de homepage rechtsbovenin App Ons. Dat is zo'n spraakwolkje. En dan kom je rechtstreeks in verbinding met de studio. Dat is via WhatsApp. Dan kun je meedoen met alle spelletjes en ook deze keuze. Keuze A, keuze B, Frans of Duits. Nou, het loopt richting 9 uur. Zometeen bij jou terug. Ik hoop dat jij er ook weer bij bent. Met deel 2 van Vroeg op Zaterdag.

0: Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
3: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Het aantal kan nog oplopen omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
18: AllSafe.
9: geeft ruimte.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: Drie sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
25: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

Hé, wat zie ik nou? Ben je er nog bij? Wat een gezelligheid. Deel 2 van Vroeg op Zaterdag. Ik ben Chris Brink. Goedemorgen. Gezellig hoor. We hebben natuurlijk de finale zometeen van Frans of Duits. Het Frans of het Duitse deuntje. Heel veel goede muziek. En nou, laat even weten wat je aan het doen bent via de app van RTV Utrecht.

Ja, is leuk dit, hè? Afric Simone bij Radio M Utrecht. Het is zaterdagochtend en de regio Utrecht komt rustig op gang. Lisa uit Houten zit met een kop koffie aan de keukentafel en luistert naar de radio. En haar man Tom is ondertussen de auto aan het wassen. Kijk, dat is een mooie verdeling. In Maarsen, even kijken hoor, Jeroen is al vroeg op pad met de hond. Even lekker naar buiten voordat de drukte weer begint op deze zaterdagochtend. En in Zeist staat Chantal bij de muziek te luisteren. En die radio staat net iets te hard. Maar ja, ik ben het huis aan het opruimen terwijl de kinderen nog lekker aan het uitslapen zijn. Nou, dat is wel een mooie combinatie, zeg. De radio keihard hebben aanstaan en de kinderen nog lekker uitslapen. De fragmenten van Frans Duits. Ze komen er zometeen nog een keer aan. Kunnen even lekker naar luisteren. En dan de keuze maken, A of B, via de app van RTV Utrecht. Eerst een foto van vroeger van Rob de Nijs.

Mooi is die, hè? Rob de Nijs en een foto van vroeger. Radio M Utrecht. En ja, laat me weten wat je aan het doen bent. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Er komen best wel wat reacties binnen. Gaan we zo meteen weer even doorheen fietsen. En die app kun je ook gebruiken voor het Franse of het Duitse deuntje. Nou, Ingrid is keuze aan.

Ja, het liedje omvat eigenlijk alles wat liefde moet hebben natuurlijk. Love Really Hurts Without You, Billy Ocean bij Radio M Utrecht. En daarvoor de nationale nieuwe van de drie J's. En zo dadelijk hoor je hem van mij nog een keer, voor de laatste keer, de fragmenten van Frans Duits. Dus blijf gekluisterd aan je radio.

Justin Timberlake. En Can't Stop the Feeling. Nieuws uit Utrecht schrijft: ik ben net wakker, koffie in de hand en jullie staan aan. Zo begint mijn zaterdag goed. Dankjewel, Niels. Marieke uit de Nieuwegein: ik sta boodschappen te maken. Oh, boodschappenlijst te maken. Sorry, straks richting de markt. En Dennis uit Vleuten, auto volgeladen. We gaan een dagje naar de kust. Tot ziens. En muziek staat lekker hard aan. En die is vandaag extra lekker. Oh, dankjewel. Dankjewel aan Dennis uit Vleuten. Dus oké, hier zijn ze nog een keer. Jij kunt een keuze maken. Doe je best.

altijd een beetje last van. Zo'n zielig plaatje. Wel mooi, Elvis Presley en In the Ghetto, Radio M Utrecht. Fijn dat je erbij bent, vroeg op zaterdag. En ik zie dat er behoorlijk wordt geluisterd. Zeker als het gaat over het stemmen voor de Franse of de Duitse plaat. Dat is echt altijd leuk om te zien. Er wordt echt mega veel geappt naar de studio. En nou ja, zometeen hoor je de uitslag, hè. Over een minuut of 20. Ingrid of Falco, der Commissar, dat is helemaal aan jou. In de jaren 70 waren er dames die zaten in een achtergrondkoor. En in de jaren 80 waren ze mateloos populair. De Dolly Dots.

Sea Like Sweets. T-Set bij Radio M Utrecht. De kinderen zijn natuurlijk alweer uren wakker, schrijft Anouk uit Zeist. Terwijl papa en mama nog wel even hadden willen uitslapen deze zaterdagochtend. We zijn net terug uit vakantieland Kroatië. Nou, welkom terug, vannacht thuisgekomen. Inmiddels zit iedereen aan het ontbijt en staat de radio lekker aan, zoals altijd. En straks gaan we nog even naar het bos en daarna ergens een ijsje halen. Echt zo'n typische gezellige zaterdag gaan we ervan maken. Dankjewel Anouk. En Peter die schrijft, ik ben vanochtend begonnen met de auto wassen. Dat was hard nodig. En dus staat hij die strakjes weer netjes bij. Ondertussen luister ik naar jou Chris. Een bak koffie erbij en ik ga er helemaal voor. Radio.

Radio M Utrecht met Boskerks en What Can I Say? Nou, er is toch wel iets bijzonders gebeurd, want normaal is er een voorkeur voor een Duitse deun. Maar vandaag heeft de Franse gewonnen, dus je hoort zometeen Ingrid hier bij Radio M Utrecht. Dankjewel allemaal voor het stemmen. Straks muziekplezier, vanaf 12 uur, dat ben ik er ook weer. Daartussenin, nou, niet te onderschatten hoor, M voor elkaar. Je hoort het tot 12 uur. Maar nu eerst de Franse plaat en tot straks.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan €9 miljoen waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouweel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de 1e ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
9: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
10: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
12: eSIM. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Hey Raymond!
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: over muziek maken voor het plezier. Een zoon ruilt de toekomst die zijn ouders bedachten in voor vrijheid. Albert Hammond.
1: En voor elkaar.
0: Vandaag is het 15 augustus en dat is niet zomaar een zaterdag. Op deze dag, jaren geleden, kwam er een einde aan de oorlog in het voormalig Nederlands-Indië. En nog altijd staan we stil bij wat dat voor zoveel families heeft betekend. En het is goed om daar vanochtend even bij te zijn. En tegelijk is het een dag om samen door te komen. En daar is M voor elkaar voor. Wat nam jij nou lekkere pruimen mee, zeg?
2: Ja, goed hè.
0: In een zakje en ik heb er al twee op. Heerlijk. Waar komen ze vandaan?
2: Uitloop ik.
0: Tuurlijk.
2: Vers geplukt.
0: Ja, heb je ze zelf geplukt?
2: Nee, dat niet.
0: Heb je ze zelf in een zakje gedaan?
2: Ik heb ze wel zelf in een zakje gedaan.
0: En je was zo lief ze mee te nemen. Dat stel ik dan zo op prijs. Dus we hebben al lekker lopen kanen hier in de studio.
2: Absoluut.
0: We bedanken Chris even voor zijn drukke werkzaamheden tussen 8 en 10 vanmorgen. Dankjewel Chris. En wij spreken jou en horen jou ook straks weer na 12 uur. Nou, en straks in dit uur bel ik iemand die iets gaat vertellen over... Ja, vrijwilligers, want dat is ook altijd een onderwerp in M voor elkaar.
2: Zeker.
0: En wie mag er nog meer bellen?
2: Ja, we gaan straks even met Ellen praten. En dan zoeken we haar even op in Utrecht. En we hebben ook nog een lijntje met Jaarsveld, maar ook een beetje loop ik.
0: Nou, dat zijn allemaal lijntjes die uitstaan.
2: En iedereen mag bellen natuurlijk, hè?
0: Bij M voor elkaar zoeken we samen. Dat kan van alles zijn. Zo zoekt de een misschien een fietsmaatje voor een rondje langs de Vecht. Nu de ochtenden nog lekker koel zijn. Kan een dierenopvang in deze drukke zomerweken handen gebruiken. En is er iemand die al jaren op zoek is naar dat ene ontbrekende schoteltje bij het kop en schotel van zijn moeder. Ik zou zeggen, bellen.
2: Ja, dat kan. Bel even naar ons op 0909-693-1-93-1. Via de app mag natuurlijk ook. En een mailtje sturen, dat doe je naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl.
0: Gaan we beginnen?
2: Yes.

0: begon als een heel ander nummer met de refrein over Humphrey Bogart in plaats van Pina Coladas. En pas op het laatste moment veranderde de tekst uit angst voor te veel filmverwijzingen. Een idee was het van Robert Holmes. Goedemorgen, Radio M Utrecht. Het is alweer 9:45 geweest. De tijd gaat altijd zo snel. Ik stond vanmorgen op en ik hoorde een regenbui, zeg.
1: Een regenbui?
0: Ja, heb je niet gehoord vanmorgen?
1: Nee.
0: Nou, dat ging tekeer.
1: Oh.
0: Het was kort en het heeft niet heel veel nagelaten. Maar het was toch zo'n dagje dat ik dacht, hé, zo klinkt de regen.
1: Ja, nou, dat is ook wel weer nodig.
0: Nou, of het nodig was. Er is vandaag ook alles te doen in de regio, dichtbij en net wat verder weg. Ik zet er een paar op een rij en wil je er eentje met ons delen? Maar altijd, mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Nou, beginnen we even met een afzegging. Want de Lekko-dagen in de wijk bij Duurstede, die gaan dit jaar niet door. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Maar dat komt door de lage waterstand. Varen is onveilig, te weinig ruimte voor de boot om aan te meren. En normaal komen er ruim 80 schippers en duizenden bezoekers op het gratis evenement af. En de organisatie, een stichting van vrienden, die kon niet langer wachten vanwege oplopende kosten. De 20e editie stond gepland van 25 tot en met 28 september. En dat gaat dus niet door.
1: Jammer zeg.
0: Je vindt het ook op rtvutrecht.nl. En volgend jaar hoopt men het feest weer te vieren. Maar ja, dat heeft dus allemaal met die droogte
1: te maken. Met die waterstand te maken, ja, snappen we.
0: Deze zomer zie je ze bijna niet. En dat is precies waarom er iets moois begint. Vandaag start de nationale wespentelling. Je kiest een plekje in de tuin of op het balkon. Je houdt een half uurtje bij welke wespen je ziet. Of juist niet. Het is geen strafinsect. Het hoort bij de natuur. En er zijn veel meer soorten dan die twee die je misschien van limonade kent, hè? Dat komen ze altijd even snoepen. Meedoen kost niks, kan de hele week nog. Je geeft je telling door op tuintelling.nl. En daar vind je ook van alles over de verschillende soorten. Het gaat dus over de nationale wespentelling. En van die kleine beestjes naar de spullen van vroeger in Driebergen. Oh, dat vind ik weer zo gezellig. Als ik dit al aankondig, denk ik, oh, daar wil ik wel weer even lopen. Daar struin je vanochtend langs de kraampjes van de snuffelmarkt van vroeger en nu. Keukenspullen, sieraden, speelgoed, schilderijen, boeken, LP's. Van alles wat ooit van iemand anders was. Het is er overdekt, dus of het nu regent of zomert. Ja, het regent op dit moment. Dat lijkt het wel. Het ziet al een beetje nat uit, Marie. Ja. Je zoekt niks bijzonders en toch loop je met iets naar huis. Allemaal vrijwilligers zijn er. Markt is open van 11 tot 4. Kost je niks. Aan de Traai 104 tot 106 in Driebergen. En dat zit tegenover de Little. Dan weet je precies waar je naartoe moet.
1: Leuk.
0: Nou, dan gaan we eens even naar iets heel anders. Goedemorgen, Ellen Vrijer.
2: Goedemorgen, Koop. Maar ik heet geen Vrijer, hoor. Ik heet Vrijer met SCH.
0: Even kijken. Hoe schrijf je dat?
1: Oh, dat is mijn fout.
2: SCHRE, lange I-E-R.
0: Ik vond het woord vrijer zo goed bij je passen, Ellen.
2: Ja, dat dacht ik al. Ja, dat dacht ik al. Dat vinden we wel meer.
0: Maar het is schrijer, begrijp ik.
2: Yes, ja,
0: of course. Ja, V of een S.
2: Nou, weet iedereen het?
0: Ja hoor. Nee, maar dat is een hele goeie. Maar de vrolijkheid straalt ons tegemoet als wij jou aan de telefoon hebben, Ellen. Ben je altijd zo opgewekt?
2: Ja, altijd.
0: Waar komt dat
2: zodra
0: van?
2: Ik mijn bed uitkom al.
0: Ja, maar heb je dat meegekregen van thuis? Was je vroeger ook een vrolijk meisje altijd?
2: Nou, vroeger was ik juist een heel stil meisje.
0: Oh ja?
2: Heel rustig. Dat is helemaal veranderd. Ja, en vroeger was ik een heel rustig, heel lief meisje, maar ik lachte wel altijd. Ik lachte altijd. Ja. En ja, en nu heb ik, ja, nu woon ik op mezelf, maar ik lach nog steeds. En ik ben nog nooit, ik ben zelden chagrijnig. Nee, ik kan er niet, als ik mijn bed uitkom, ben ik al blij dat ik leef. En dan ga ik lekker de dag weer tegemoet. En dan zet ik jullie zender op natuurlijk.
0: Tuurlijk.
2: Dan loop ik al meter allemaal op de volgende ochtend.
1: Ja. Mee te dansen kan ik me zo voorstellen, Ellen.
2: Wat zei je?
1: En mee te dansen kan ik me zo voorstellen.
2: Oh, dat vind ik ook heel leuk. Ja, goed, dat vind ik ook heel leuk. Ja, hey, ik hou van dansen.
0: Ellen,
2: ja.
0: Maar jij zei, ik was vroeger dus een heel stil meisje, maar dat is veranderd. Was er een moment in je leven dat je dat anders ging dan, bijvoorbeeld?
2: Ja, weet je. Kijk, mensen denken dat dat niet zoveel uitmaakt. Maar mijn ouders hadden vroeger een vechtscheiding. En daar waren de kinderen bij gemoeid. En dat vond ik altijd een verschrikking. Ik vond het echt altijd heel erg als meisje zijnde. En je wilde natuurlijk dat je vader en moeder bij elkaar bleef. Maar dat kon natuurlijk niet. En later, als je ouder bent, dan ga je het allemaal veel beter begrijpen. Maar als kind zijnde vond ik dat een verschrikking. Ja. En om zo opgevoed te worden, dat vond ik sowieso al heel erg. En ja, later er gebeurden natuurlijk heel veel dingen. En toen ik dus op mezelf kwam wonen, toen kon ik eigenlijk mezelf weer zijn. Ja. En toen werd ik vrolijker en ik begon veel meer te praten. En nu zeggen ze wel eens, nou El, je kan nu wel even je mond inhouden.
0: Wij zeggen dat nog niet, Ellen, want dit soort vrolijkheid helpt iedereen een stapje verder. En ik vind het bovendien wel heel mooi om te kunnen constateren dat ondanks die hele moeilijke tijd met de scheiding van je ouders, jij daar zo goed, zeg maar, uitgekomen bent.
2: Ja, daar dank ik ook God voor. Echt waar, daar dank ik God voor. Want ik geniet van alles.
0: Fantastisch. En je geniet van Radio M Utrecht, zei je al. En toen dacht
2: zeker weten.
0: Ik zoek ook nog wel iets.
2: Ja, ik geloof dat ik al 3 jaar bezig ben. Ik heb een hele mooie, dat was een hele lieve vriendin van mij. En die had helaas kanker. En die is ook al een paar jaar geleden overleden.
0: Ah,
2: en toen, ja, dat
0: hoe
2: was.
0: Heet,
2: en maar toen zei Tini van Aken. En dat was een lief mens. En zij noemde me haar altijd, ik ben de tweede moeder van Ellen. Zij zei altijd, ik ben de tweede moeder van Ellen. Had ze zelf gezegd, was een hele lieve dame. Altijd heel, echt een dame. Heel mooi gekleed, heel lief. We zaten ook samen in de kerk. En voordat ze over... En toen heb ik ook nog, ben nog ook bij, vlakbij de sterven geweest. Want haar kinderen woonden heel ver weg. En toen zeiden ze tegen mij, El, wil jij naar mijn moeder toe gaan? Wil jij de helpen even met een ijsje geven of even iets te drinken? Dat ik even een paar uur bij de was, want ze lag op bed. En dan hielp ik alles gewoon. En totdat de kinderen er weer waren. En dan ging ik weer weg. En toen zei Tini ook tegen mij, El, jij bent een engel. Jij bent echt een engel. Nou, dat vond ik zo lief. Maar het duurde wel eventjes. En toen ging Tini ging naar een hospice. En toen zei ik tegen haar dochter van, nou, dan zal ik je moeder waarschijnlijk vandaag voor het laatst zien. Ja, zei ze tegen mij, Ellen. Maar drie dagen later werd ik gebeld. En zei, El, wil je naar de hospice komen? Want mijn moeder vraagt naar je.
0: Ah.
2: Dus ik weer naar haar toe. En dan zat Tini tegen mij, El, hij wil me niet, hoor. Hij wil me niet, ik ben er nog steeds.
0: Dat was nog niet haar tijd, nee.
2: Wat zei je? Nee,
0: dat was echt.
2: Maar, wat gebeurde er? Voordat ze overleed, zei ze tegen mij, El, mijn kinderen hebben alles. En zou jij mijn dressoir willen hebben? En dat was uit Italië, een hele mooie beige dressoir met een hele grote spiegel. En toen zei ze, ik heb het al tegen mijn kinderen gezegd, jij mag het zo hebben. En ze, oh, dat vind ik wel heel lief. En ik heb nog steeds contact met haar dochter.
0: Ja.
2: Dus als zij bij mij thuis komt, ziet ze de spulletjes van mijn moeder. Dus dat is gewoon heel leuk, heel lief. Maar toen zei ze op een gegeven ogenblik, El, ik heb ook nog een ronde tafel met een paar stoelen. Wil je? En dat was van dezelfde makelij. Maar dat was een ronde tafel met een hele mooie pilade onder. En oh, ik was helemaal verbouwereerd. Want echt hele mooie spullen. Maar toen had ik daartussen een bruin kastje. Toen dacht ik, nee, dat vind ik niet mooi. Ik wil gewoon een heel mooi crème-achtig kastje hebben. Een crème-achtig kastje. We denken 1,50 meter of zo. Waar wat laadjes zitten, deurtjes zitten. En dan past dat perfect bij elkaar. En ja, ik ben er een paar keer op uit geweest. Naar de kring lopen, ik weet niet over. Maar ik zie het gewoon niet.
0: Nee.
2: En niet wat ik... En dan kijk ik wel eens naar Marktplaats. Nou, dan is het ergens in Den Helder. Nou, ik heb geen auto, dus ik kan moeilijk naar Den Helder toe gaan.
0: Nee, ik snap het. Ja,
2: dus ik dacht, nou, ik ga het toch eens vragen.
0: Jij hebt dus een aantal meubeltjes in huis. En dat is een hele mooie herinnering aan Tini. En,
2: ja, zeker weten.
0: Daar zit een verkeerd kleurig kastje tussen.
2: Ja.
0: En jij zou tussen die tafel en dat dressoir heel graag een crème kleurig kastje willen hebben.
2: Ja.
0: Van 1,50 meter deurtje, palaatjes en zo. Ik snap het.
1: Ja.
2: Oh, dankjewel.
0: Ik snap het.
1: Ik heb denk ik thuis staan wat wat Ellen bedoelt. Ja,
0: heb jij dat thuis staan?
1: Ik heb een spelletjeskast en die heb ik inderdaad, maar die heb ik zelf zo geverfd.
0: Is die ook crème kleurig?
1: Ja, crème kleurig. Maar ja, je hebt beige, crème, zand. Welke kleur gaat het een beetje op, Ellen?
2: Nee, het is geen zand. Het is echt crème. Het is echt de crème kleur.
1: Beetje meer de witte kant op, zeg ik het maar
2: even. Nee, niet juist de witte kant op. Net iets donker. Ja, het is gewoon licht.
0: Dus
2: maar crème. Gewoon de mooie crème kleur.
0: Ja, oké. Nou, jij hebt het nog niet op de kop kunnen tikken. Marktplaats gaf geen soelaas. Tenminste, als je er niet voor wilde reizen naar Den Helder, begrijp ik. Want met zo'n kastje de trein, dat is ook weer niks. Wij zoeken dus een crème kleurig kastje. En wij hopen dat er een luisteraar is die luistert en zegt, joh, zoiets heb ik staan. En dat mag ze wel hebben. En we gaan even zorgen dat het bij Ellen komt. Dat zou het mooiste zijn, toch, Ellen?
2: Ja, dat zou fantastisch zijn. Oh, daar zou ik zo blij mee zijn. En kijk, ook al zijn mensen overleden, ze blijven toch altijd in je hart zitten.
0: Ik heb
2: altijd zoiets. Ja, wij weten niet alles. En er bestaat meer tussen hemel en aarde. En misschien hoort ze me wel.
0: Nou, dat laten we het hopen.
2: You never know.
0: Dat zou hartstikke mooi zijn. Dus, wij roepen op.
1: Ja. Heb je thuis een crèmekleurig kastje staan van een meter of anderhalf hoog? Een laadje, een deurtje, mag allemaal. Wel graag een crème. Laat het ons even weten. 0909-693-1-93-1. Een appje sturen mag natuurlijk ook met je gegevens. Of een mailtje sturen. Maar bellen, ja, dat is wel zo snel. 0909-693-1-93-1. Laten we het jou weer horen, Ellen, als wij iets binnenkrijgen. En dan hopen we dat het nog slaagt voor 12 uur. Zou toch leuk zijn?
2: Oh, dat zou echt leuk zijn. Dat zou eigenlijk fantastisch zijn. Want als ik 3 jaar bezig ben en ik krijg het ineens snel te horen, dat is toch geweldig.
0: We zijn in de hele regio zo goed te beluisteren dat er zal best eens iemand zijn die hierop kan reageren. Maar dat kan ook morgen gebeuren, want mijn ervaring is ook dat het nog wel eens een paar dagen duurt. Of volgende week. Wij houden het in de gaten, Ellen.
2: Ja, en zodra ik iets hoor, dan horen jullie wat van mij.
0: Vrienden
2: en als iemand morgen wil bellen, morgenochtend zit ik in de kerk.
0: Nee, dat weet ik, maar ze bellen ons. Dus ze bellen
2: ik
0: ons.
2: Ik ben vanaf 1 uur ben ik wel aanwezig.
0: Ja,
2: hoor.
0: Wij gaan wel contact met jou zoeken. Mocht het iets opleveren en als je niks hoort, dan zijn we nog steeds aan het zoeken. Ellen Schreier uit Utrecht, dank je wel en een hele fijne zaterdag gewenst.
2: Ja, ik wens jullie ook een hele fijne zaterdag. Het regent al, dus het wordt alweer wat koeler voor sommige mensen. En ik wens iedereen een heel fijn, gezegend weekend toe. En hartstikke bedankt dat ik in de uitzending mocht komen.
1: Leuk, Ellen.
0: Hartelijk welkom.

0: met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
1: Af en toe slaap je hier.

0: Die muren. En onder leiding van een gids kun je door de zalen lopen, langs de portretten en de verhalen van de bewoners, onder wie de schrijfster Belle van Zuylen. En buiten wacht de bijzondere slingertuin. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Ja, nou, ik heb er zelfs gewerkt. Die slangentuin, die slangenmuur is prachtig daar. Daar groeit allemaal heel mooi fruit.
0: Wat deed je daar?
1: Een stukje marketing, communicatie.
0: Zo?
1: Ja, ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, het is een erg mooie locatie.
0: Nou ja, het is open van 11 tot 5. Je vindt het aan toernooiveld 1 in Oud-Zuylen. En meer lees je op slotzuylen.nl. En Zuylen is met U Griekse ei, hè?
1: Ja.
0: Nou, mooi dat je daar gewerkt hebt, zeg.
1: Ja, mooie omgeving daar ook, gewoon om te lopen.
0: Dat geloof ik graag. Van een kasteel aan het water naar een fort dat nu heel anders ruikt. In Everdingen, waar de provincie bijna ophoudt. Ja, dat is inderdaad zo. Ligt Fort Everdingen, ooit een schakel van de oude waterlinie. Nu een plek waar ze hun eigen bier brouwen. Je loopt zo het fortterrein op, over de wallen en langs het water. En op het terras bij de fortbrouwerij proef je wat er ter plekke gebrouwen wordt. Kinderen kunnen er rondstruinen, een hond mag mee. Het is open van 11 tot 6, Noodweg 2 in Everdingen. En meer staat op forteverdingen.com. Er is een uur diep in de nacht dat een huis het allerstilst is. De gang is donker, bijna iedereen slaapt. En toch brandt er ergens nog een klein lampje. Juist dan maakt het alle verschil dat er iemand wakker naast je zit. Die niets van je wil, maar er gewoon is. Vanmorgen neem ik je mee naar zo'n plek midden in Utrecht, waar mensen hun laatste weken zo warm en zo gewoon mogelijk mogen doorleven. En waar het juist voor die nachten steeds moeilijker wordt om genoeg mensen te vinden. Aan de telefoon heb ik Joke Perks. Ze is directeur van Stadshospice Utrecht, het huis aan de Kanaalstraat, waar plek is voor 6 gasten tegelijk, dag en nacht, omringd door een verpleegkundige en een vrijwilliger. Joke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Als ik vannacht bij jullie naar binnen zou lopen, wat zou ik dan zien, horen en misschien zelfs ruiken in dat huis?
2: Ja, dat is altijd weer anders, want er is geen nacht bij ons hetzelfde. Maar wat je mooi schetst is, er is altijd iemand aanwezig. Dus dat lied wat net gedraaid werd, dan zal ik er zijn, dat gebeurt altijd bij ons in huis.
0: Ja.
2: Dus wij zijn 24 uur per dag, zijn er vrijwilligers in huis om voor de gasten en zeker ook voor hun naasten te zorgen. Want het is een hele intensieve tijd, zo die laatste weken van het leven. Er komt van alles op je af wat je niet kent en wat je eigenlijk ook niet wil vaak. En dan is het fijn als er mensen zijn die daar wat meer vertrouwd mee zijn, bij je blijven, ja. Ook als het spannend wordt.
0: Ja, wat mooi dat je ze ook gast noemt en niet patiënt.
2: Ja, nee, wij zeggen altijd gasten. Wij heten een bijna thuishuis. Hè. Dus als je mensen van tevoren vraagt, ik weet niet of jij er zelf wel eens over na hebt gedacht, maar als het moment komt dat je gaat sterven, waar wil je dat dan het liefste? Nou, de meeste mensen zeggen thuis in mijn vertrouwde omgeving. En om verschillende redenen kan dat lang niet altijd. En dan willen wij graag dat er een huis is dat bijna is als thuis. Dus neem je eigen spulletjes mee, neem je eigen mensen mee. We hebben geen bezoektijden. Iedereen is welkom. Vaak slapen naasten ook nog een keer. We hebben zelfs een koppelbed. Hè. Als je gewoon een leven lang samen bent geweest en je wilt toch nog een keer lepeltje liggen, dan kan dat.
0: Ja.
2: Hè. Of laatst hadden we een jonge dochter die toch nog bij haar moeder met het hondje ook wilde. Nou, dat kan. Dus dat kan in ons huis. Maar wat ook bijzonder is, is dat wij vrijwilligers hebben die bij mensen thuis zijn. En dat doen we volgend jaar al 40 jaar. Hè. Dus het wordt een jubileumjaar. Dan bestaat de thuisinzet 40 jaar. Ooit echt begonnen vanuit burgers die zeiden, kan toch niet zo zijn dat mensen in eenzaamheid aan het sterven zijn. Hè, of dat die naaste gewoon helemaal niet meer even zelf adem kan halen. Dus daar komen we graag thuis bij mensen. Het huis op de Kanaalstraat bestaat volgend jaar 25 jaar. En de eerste vrijwilligers zijn dan ook 25 jaar in dienst.
0: Oh, die zijn er ook nog steeds dan?
1: Zo.
2: Ja, er zijn nog mensen die echt vanaf het begin bij ons zijn. 2 diensten per week komen, soms 1. Maar wat je zegt, de nachten worden lastiger.
0: Ja, past het om te zeggen gefeliciteerd met 25 jaar en met 40 jaar?
2: Ja, zeker. Ja. Dus ik vind het nog steeds een prachtig initiatief. Ik ben echt onder de indruk van wat vrijwilligers kunnen betekenen in praktische zorg, in het gezellig maken van het huis, in zorgen dat er lekker eten is, maar ook aan dat bed zitten, zeker ook 's nachts als mensen angstig zijn.

0: Soms zegt iemand, doe mijn deur maar dicht. Ik bel wel als ik iets nodig heb. Anderen zeggen, wil je alsjeblieft de deur open laten, zodat ik af en toe iemand voorbij zie komen.
1: Ja, en er zijn
0: ook mensen die zeggen, wil je alsjeblieft even bij me komen zitten en mijn hand vasthouden, want dan kan ik misschien slapen.
1: Ja, dat snap ik. Jij bent directeur. Het is een bijzondere werkomgeving. Je neemt daar voortdurend afscheid van mensen waar je misschien ook een beetje aan hecht.
0: Ja.
1: Waarom maakt dat jij destijds dacht, dit wil ik wel gaan doen?
0: Ja, omdat ik zelf tegen de 60 liep en ik kom uit een hele andere branche. Daarvoor had ik 15 jaar gewerkt als eindverantwoordelijke HR binnen een bank. Dus dat is echt iets anders.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, ik wil in dat laatste stuk van mijn werkleven gewoon nog dichter bij waar het echt over gaat. En om met vrijwilligers te werken. Ja, dat is gewoon een bijzondere omgeving.
1: Ja,
0: waar mensen echt van met hun hele ziel en zaligheid, zou ik maar zeggen, in vrije ruimte kunnen doen wat de ander nodig heeft.
1: Ja, heeft dit werk je gebracht wat je hoopte?
0: Ja, zeker. Ik heb van allerlei zelf opnieuw mogen leren en ontdekken. En dat doe ik nog steeds, hè, want het is, nou ja, vroeg of laat komen we er allemaal mee in aanraking. En er is ook nog heel veel onbekends over. En we vinden het nog steeds lastig om de dood echt bij het leven te houden. Terwijl dat wat wij willen is dat mensen tot het laatste moment kunnen leven.
1: Ja.
0: Er is zo'n uitspraak van, als er geen dagen meer aan het leven toegevoegd kunnen worden, kan je dan nog leven aan de dagen toevoegen. Nou, dat zit hem vaak in hele kleine dingen die dan belangrijk zijn voor mensen. Maar daar willen we graag aan bijdragen.
1: Nou, dat doe je. We gaan het even over die vrijwilligers hebben. Je zoekt op dit moment vooral mensen voor de nacht. Hè? Als er altijd twee mensen samenwerken. Één verpleegkundige, één vrijwilliger.
0: Ja.
1: En juist die vrijwilliger voor de nacht blijkt het moeilijkst te vinden. Waar komt dat door?
0: Ja, nou ja, kijk, in huis zeggen we, als je zorgvrijwilliger bent in huis, dan hopen we dat je ook één nacht per maand doet. Maar nou, we werken ook wel met mensen die, als ze in de zorg zouden werken, al lang van de nacht ontslagen zijn, hè, want het ontregelt ook wat.
1: Natuurlijk.
0: En we hebben ook steeds meer jonge mensen die het combineren met een betaalde baan of met een gezin. Ja, als je dan een hele nacht gewaakt hebt of wakker bent geweest, is dat best veel. Er zijn ook mensen die zeggen, ik wil juist de nacht. Want het is stiller, het dagelijkse gedoe valt even weg. Er is gewoon echt ruimte om in alle rust aanwezig te zijn. Of op een kamer bij een gast of gewoon met verpleegkundigen samen. En we zoeken ook vrijwilligers die voor de thuisinzet in de nacht. Dus de zorgverzekeraars, nou, die moeten goed kijken hoe besteden we de middelen die we hebben. Dat betekent ook dat als je thuis wil sterven, dat het vaak niet makkelijk is om 's nachts een verpleegkundige in huis te hebben. En naast die dag en nacht aan dat bed of in de omgeving van de stervende moeten zijn, ja, die moeten ook af en toe zelf eventjes een goede nacht kunnen maken.
1: Ja.
0: En dan kan onze vrijwilliger er zijn.
1: Vrijwilligers zijn heel erg nodig bij Stadshospice Utrecht. Hoe kan iemand zich aanmelden, Joke? En wat gebeurt er daarna?
0: Ja, we hebben een info at stadshospiceutrecht.nl. Dat is een hele lange.
1: E-mailadres is dat?
0: Ja, dat is een e-mailadres. En daar dan gaat waarschijnlijk Nettie of Rianne of Annelie reageren. En dan word je uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator om te kijken van, nou, wat wil je? Heb je een goed beeld van wat dit werk inhoudt? En gaat het dan over het huis waar je altijd ook met anderen werkt? Of gaat het over de thuisinzet? En als dat lijkt te passen, dan ga je meeloopdiensten doen om ook echt te ervaren. Dus dan word je nog niet zelf ingeroosterd. Maar dan kun je gewoon eens 5 keer ervaren, past dit werk mij nu? En
1: ja,
0: als dat zo is, dan ga je daarna zelf inroosteren en ook allerlei opleidingen krijgen die wij verzorgen.
1: Kijk eens aan. Het is bijzonder werk. Het geeft je heel veel. Het vraagt ook veel van je. In de nacht zijn de vrijwilligers vooral nodig. Juist die nachten. Je kunt je dus melden door een mailtje te sturen aan info@stadshospiceutrecht.nl. Je kunt natuurlijk via het www-adres stadshospiceutrecht.nl meer lezen. Je kunt ook even bellen overdag, hè, door de week naar het huis zelf.
0: Zeker.
1: En je hoeft geen verpleegkundige te zijn. Je hoeft er vooral te willen zijn voor een ander.
0: Ja.
1: En wie weet,
0: ja,
1: waak jij straks mee in dat ene kamertje.
0: En mocht je nou zeggen, goh, ik wil heel graag iets doen, maar dat met de mensen die sterven zelf vind ik toch wat spannend, of dat past mij minder, We hebben ook vrijwilligers die in de tuin werken of soep koken.
2: Hoe
0: hartverwarmend is dat om gewoon 's middags een heerlijke kop soep te krijgen.
1: Dat snap ik.
0: Is van alles te doen bij ons.
1: Nou, dat is fantastisch, Joke. Dank je wel dat je dit vanmorgen zo verteld hebt. En dat je ons even mee naar binnen nam, ook in je eigen motivatie voor dit werk. Stadshospiceutrecht.nl. En als je luistert en denkt van hoe zat het ook alweer, mag je ook altijd ons even bellen. Hè?
2: Absoluut. 0909-693-193-1. Optie 1 om bij ons in de studio uit te komen. Dan leggen we het je allemaal uit. En zorgen ervoor dat je de gegevens krijgt die Joke net genoemd heeft.
1: Fijn. Joke, dank je wel. En we wensen jou een fantastische dag.
0: Dank je wel, Koop. Dag, Wijn.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. En wat een boeiend verhaal ook eigenlijk. Hè? Van zo'n hospice waar mensen dus het laatste stukje van hun leven meemaken.
1: Nou, ik werd er wel helemaal in meegenomen.
0: Ja, mooi. Ik hoop dat er veel reacties komen, want een vrijwilliger, het is eigenlijk het allermooiste werk wat je kunt bedenken.
1: Zeker.
0: Voor anderen zijn. Gewoon door je aanwezigheid af en toe even te luisteren. Ik vind het heel mooi.
1: Nou, ik ook. En wij zijn niet de enige. Want ik krijg inderdaad op de app ook de reactie van Ellen, die net in de uitzending was.
0: Ja.
1: Die zegt, mooi verhaal had Joke. Ik ga hierop reageren.
0: Oh, wat fijn.
1: Want dit is heel mooi werk.
0: Dat is fijn. Is er al gereageerd op de oproep trouwens van Ellen?
1: Nee, dat nog niet. Maar we herhalen hem gewoon nog even. Want voor hetzelfde geld check je nu in bij Radio M Utrecht. En heb je het nog niet gehoord. Ellen Schreier uit Utrecht op zoek naar een crème-kleurig kastje. En dat crème-kleurig is omdat ze het graag wil laten passen bij twee andere meubels. Die van een dierbare vriendin zijn geweest. En ongeveer 1,50 meter hoog koop. En laadjes mogen erin.
0: Hoog of breed?
1: Hoog, dacht ik.
0: Oh, oké. Okay.
1: Laat dat nog even weten.
0: Ja, dat is...
1: Ik dacht hoog, maar mocht je een crème-kleurig kastje hebben, is het sowieso de moeite waard om even dat metertje erbij te pakken om te kijken, heb ik er eentje die 1,50 meter breed of hoog is?
0: Dat is ook weer iets voor een ander doen, hè?
1: Ja, absoluut. En wellicht staat het thuis in de weg, dan kun je altijd even contact opnemen. Bel ons dan even op 0909-693-1-391. Stuur een appje, mag natuurlijk ook, of een mailtje naar ons en voor elkaar. @rtvutrecht.nl. Joke Perk, jij vertelde het net al, directeur van de Stadshospice in Utrecht, op zoek naar vrijwilligers en dan met name voor in de nacht. En ook daarvoor kun je ons bellen, maar ook eventjes een mailtje sturen aan info@stadshospiceutrecht.nl. En dan krijg je daar een reactie op. Is prachtig werk om te doen.
0: Dat lijkt mij ook. Weerbericht. Floris, goedemorgen.
2: Goedemorgen ook,
0: Floris Lafebvre. Onze vaste weerman inmiddels. Hè? Na een aantal weken dat
2: inmiddels
0: jij al
2: wel aan het dienst hebt. Vorige week was ik er ook.
0: Ja, zeker. Fijn dat je er bent. Hele andere dag qua weer. Hè? Ik werd vanmorgen wakker omdat ik de regen hoorde kletteren tegen het raam.
2: Inderdaad, ja. En hier in Houten hoor ik momenteel ook wat gedonder af en toe. Er trekken momenteel een aantal buien over die lokaal gepaard kunnen gaan met flink wat regenwater in korte tijd. Hagel en onweer, dat is ook al waargenomen in provincie Utrecht. En die strook met buien die trekt de komende uren wel de provincie uit. Waarna het in de middag wat droger wordt, met geregeld ruimte voor de zon. En dan wordt het nog behoorlijk warm, met 25 of 26 graden.
0: Toch wel.
2: Maar die toch nog wel inderdaad. Maar tropische hitte van 30 graden of meer verwacht ik vanmiddag niet meer. En onder invloed van een meest matige noordelijke wind wordt het morgen nog wat minder warm.
0: Oh, nou ja, ik kijk er wel een beetje naar uit hoor. Want ik vond het gisteren bijvoorbeeld ook weer zo warm.
2: Zo heet inderdaad, hè. In Brabant en Limburg was het gistermiddag zelfs 37 graden. Dat zijn toch echt recordwaarden voor de tijd van het jaar. En het was de 8e tropische dag in het zuiden van het land. Of 8e dag met 35 graden of meer, moet ik beter zeggen. Maar de komende periode staat in het teken van heel normaal Hollands zomerweer. In Utrecht morgen ook weer een droge dag met geregeld ruimte voor de zon. Maar met een meest matige wind uit het noorden wordt het lekker warm met zo'n 23 of 24 graden. En die temperaturen houden we ook volgende week vast.
0: Oh ja, volgende week dus zeg maar een beetje dit soort weer?
2: Dit soort weer inderdaad. Vrij gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar met zo'n 22 of 23 graden overdag gemiddeld. En daarbij is er geregeld ruimte voor de zon. Ook maandag weer een droge dag in de provincie met zonneschijn en wolkenvelden. Maar vanaf dinsdag kunnen we geregeld op regen rekenen.
0: En regen, dan denk ik aan vocht. Is dat
2: inderdaad
0: voldoende?
2: Nou, dat vraag ik me af hoor. Want momenteel hebben we een neerslagtekort in onze provincie van zo'n 300 tot 350 millimeter maar liefst. Er zit wel wat regen aan te komen. Dinsdag en woensdag misschien 10 tot 20 millimeter. Maar om het neerslagtekort op te lossen is echt nog veel meer regen nodig.
0: Nee, maar we hebben dus wel een beginnetje, zeg maar.
2: We hebben wel een beginnetje, inderdaad. En ik denk dat dat heel goed nieuws is voor de natuur.
1: Nou.
2: En het vooruitzicht voor later in de maand laat wel wat wisselvalliger weer zien. Met kans op meerdere buien. Maar dat is nog allemaal heel ver weg natuurlijk.
0: Waar zie je dat op dit moment?
2: Ja, dat zie ik in de weerkaarten voor de lange termijn. Die zien er wat wisselvalliger uit dan normaal. Er trekken meerdere buien vanaf de Noordzee over Utrecht heen. Maar dat gaat ook gepaard met wat normale temperaturen van zo'n 20 tot 22 graden. Dus eigenlijk gewoon heel normaal Hollands zomerweer.
0: Ja, is dat ook een beetje wat we vorig jaar hadden om deze tijd?
2: Dan moet ik eventjes naar het archief van vorig jaar. maar ik weet wel dat we vorig jaar natuurlijk ook wel wat wisselvalligheid hebben gehad in onze provincie. En het zeewater is natuurlijk behoorlijk opgewarmd met zo'n 21 of 22 graden. En als de bovenlucht dan wat kouder wordt, geeft dat ook een aantal buien natuurlijk.
0: Nou ja, het is een zeer wispelturige voorspelling. En we hebben natuurlijk de afgelopen weken niet anders dan dat warme tropische weer gehad. Dus ik ben er wel blij mee, hoor.
2: Ik ben er ook wel blij mee. En de nachten verlopen ook een stuk aangenamer, met zo'n 15 graden op het koudste moment. En ook dan is het gewoon prima weer om lekker te slapen, koop, denk ik.
0: Dat hoop ik ook. Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel. En ik spreek je over een uurtje.
2: Tot over een uurtje. Yes.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Hey Raymond!
11: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Hey Raymond!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
13: Catherine, dank je wel. Er is verkeersinformatie te melden. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Het staat een beetje stil tussen Amersfoort-West en Stroe. En dat heeft een vertraging tot gevolg van zo'n 10 minuten.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
16: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
22: Allsafe geeft ruimte.
23: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Dit is Willem van Oranje the Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
25: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
26: Goed, het is gelukt.
25: Wat is er gelukt?
26: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
25: Fluitje van een cent dus?
26: Nou, het was wel wat meer dan dat.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
28: De zomer vier je bij ons.
12: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
29: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: weg, Marilie.
1: Ja.
0: Why do fools fall in love? Het heet aanvankelijk Why do birds sing so gay? Dat komt uit een liefdesbrief, ja. En het origineel was natuurlijk van Frankie Lyman en de Teenagers. Diana Ross, die bracht het weer terug.
2: En voor elkaar.
0: Twee uur alweer, hè?
1: Ik krijg nog een berichtje binnen, Koop.
0: Nee, toch?
1: Ja, vandaag FC Utrecht om 7:15 in Galgenwaard. Groetjes van Adrie Bredero uit Driebergen. Nou, leuk, Adrie.
0: Dat is hartstikke leuk. Ja, en Lilian die wil nog wel even in de uitzending straks. Onze motorvereniging, de Bultse motorvereniging BMW... heeft op 31 augustus de GBMTT.
1: Zo,
0: de grootste Bultse motortoertocht. Een mooie rit in de provincie. En zij roept straks even op voor mede-motoristen. We gaan even kijken of we nog ruimte hebben in de uitzending. Hè? Zullen we het zomaar afspreken?
1: Yes.
0: Ik vind altijd zo halverwege augustus... dan verandert er echt iets in het licht, hè? Vind je niet?
1: Ja.
0: Ik gisteravond ook dacht, het is al donker aan het worden... en 's morgens komt de zon dus wat later op. Je voelt dat al. En in de bermen kleuren de eerste braambessen zwart. Klaar om geplukt te worden. Ik heb laatst nog... hoe heet ze ook alweer? Die kleine, hele kleine vruchtjes zwart zijn ze dan. En dan trek je ze mooi bramen.
1: Bramen, ja, ja, ja.
0: In het bos geplukt.
1: Ja, ik dacht, Japanse wijnbessen gaat hier nu mee komen.
0: Het woord wijn zit erin, begrijp ik.
1: Ja. We zijn er weer.
0: Ja, we zijn weer thuis. Maar wat heb jij met Japanse wijnbessen dan?
1: Ja, die groeien ook. Dat zijn hele kleine soort van... nee, ook op de tuin, weet ik. Maar dat zijn van die hele kleine soort framboosjes. Misschien beledig ik nu iemand, maar... het zijn soort hele kleine framboosjes, ook heel lekker.
0: Nou, klinkt hartstikke goed. Hebben ze al geplukt? Jij kwam vanmorgen binnen met deze mooie pruimen.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Ja, lekker.
0: Ik heb ze al bijna op. Nou, bij M voor elkaar zoeken we natuurlijk samen. Kan werkelijk om van alles gaan. Zo zoekt iemand misschien wel gezelschap om een keer samen naar het buitenland te gaan. Kan een plaatselijke muziekvereniging nieuwe leden gebruiken of instrumenten.
1: Ja,
0: of jij bent van de muziekvereniging.
1: Zeker. Misschien een nieuwe trompet. Maar misschien ook wel
0: nieuwe dirigent.
1: Ja, kan ook.
0: Ja.
1: Of dat ene plaatje voor je muziekverzameling.
0: Ja, nou, het kan allemaal. En wat ons betreft moet het ook allemaal. Ja. 09096 93 93. Krijg je Marilie zelf aan de telefoon.
1: Helemaal vandaag.
0: Wie wil dat nou niet?
1: Ja, nou ja, ik zou het niet weten. Maar mailtje sturen mag natuurlijk ook als je daar geen zin in hebt. Dan is het mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of een appje sturen. En dan deze kopen ik het allebei.
0: Helemaal goed. En vandaag kunnen we weer genieten van voetbal van ons eigen FC Utrecht. Een update van onze sportcollega Reinoud Smit. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen, Koop. Het voetbalseizoen is vorige week begonnen, maar voor FC Utrecht verliep dat helaas nog niet zo goed. Utrecht was erg slordig en was totaal zichzelf niet.
4: Pol krijgt hem dan niet weg en dan gaat hij erin via Van Bergen. Lekkere start zeg voor Utrecht in de tweede helft. Derde minuut van de tweede helft. Utrecht zou dat gevaar moeten bezweren vanaf de Groningse rechterkant. Maar dat lukt allemaal niet. Groningen in de 48e minuut op 2-0. En daar ga je dan met je goede bedoelingen.
3: Adrian Blake maakte nog de 2-1 voor FC Utrecht. Maar ondanks een spannende slotfase was het niet voldoende om een valse start te voorkomen. Vanavond is de eerste thuiswedstrijd en daarmee een nieuwe kans op een overwinning. AZ is om 7:15 de tegenstander in de eigen Galgenwaard. AZ is een ploeg die het seizoen wel goed begonnen is, met onder andere het winnen van de Johan Cruijffschaal. Ondanks die goede vorm is middenvelder Dani de Wit van mening dat FC Utrecht wel degelijk een kans maakt om te winnen.
5: Natuurlijk hebben we de Johan Cruijffschaal al gezien, met de rode kaart ook. Maar tegen ADO Den Haag hadden zij ook gewoon nog moeite. Alleen viel het net bij hun wel de goede kant op en winnen zij die wedstrijd. We moeten zien hoe goed zij zijn, hoe goed wij zijn. Maar wij hebben natuurlijk het voordeel dat we thuis spelen, publiek erachter. Dus ik hoop dat ze een mooi sfeertje mee kunnen brengen en dat wij er een vervolg aan kunnen geven.
3: Een goede sfeer dus zou de overwinning moeten halen. Trainer Anthony Correia die denkt dan weer te weten wat AZ denkt over zijn ploeg.
6: Ik denk dat als ze de wedstrijd tegen Groningen hebben gezien... dat ze een bepaalde kwetsbaarheid zien in het verdedigen. Ja, die is zaterdag al een stuk minder, let maar op.
3: Een positieve benadering dus van de trainer. Of deze positiviteit van zowel speler als trainer genoeg zijn... om de overwinning tegen AZ te behalen... dat kan je vanavond beluisteren bij RTV Utrecht. Vanaf 6:15 zijn we er met de voorbeschouwing. Luister mee via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
7: M voor elkaar. Met Koop Geersing. Bij ons. Radio M Utrecht.

0: Wat? Zeg je, Marilie?
1: Ja, ik zat even iets te herhalen tegen mijn collega.
0: Dat kan allemaal, hè? Ja, het is hier een gekke huis altijd. Op de achtergrond de telefoon. We zijn met mensen aan het bellen. We zijn appjes aan het lezen. Dus ik snap dat hartstikke goed, hoor. En het is ook helemaal niet erg. Maar ik dacht, ik zet je er vast even bij, hè?
1: Ja, dat doe je goed.
0: Ja, dat is zeker zo. Wie gaan we zo spreken?
1: We gaan met Rieneke even bellen.
0: Waar gaat het over?
1: We gaan het over doopjurken hebben.
0: Doopjurken?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk. Mooi onderwerp.
1: Lang geleden.
0: Ja, ook vanmiddag valt er nog van alles te beleven. Van bloemen tot een verre horizon. Ik heb er weer een paar voor je uitgezocht. Je mag ze altijd met ons delen via de mail. mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Doe dat maar wel via de mail. Want dan kan ik het ook morgen of overmorgen even lezen. En ik kan het vanzelf meenemen ook in een volgende uitzending. In Leersum is het vandaag groot feest. Het 74ste bloemencorso trekt door het dorp met praalwagens die van top tot teen bedekt zijn met duizenden dahlia's, met de hand erop geprikt door bouwgroepen die er een heel jaar aan werken. Om 14:00 komt de stoet in beweging en langs de route sta je zo op de eerste rij. En het mooiste, morgen in de uitzending bel ik met de bloemenkoningin. Jij bent hier altijd een beetje de bloemenkoningin natuurlijk, hè?
1: Is het zo?
0: Ja, ja, morgen. En dan hoor je er alles over. En vandaag rijdt het corso door Leersum en alles kun je vinden via bloemencorsoleersum.nl. Nou, even van de bloemen op straat naar het uitzicht van bovenaf. In Rhenen kun je vanmiddag de Cunera-toren beklimmen. Spreek ik dat goed uit, denk je?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja?
1: Zo zou ik het ook zeggen.
0: Het slanke baken dat al eeuwen boven de stad en de Rijn uit torent. Met een gids ga je naar boven, bijna 300 treden tot je uitkijkt over de rivier. De uiterwaarden en de heuvelrug in het water staat natuurlijk heel erg laag, hè? Op een heldere dag zie je kilometers ver. Het begint om 2:30 vanmiddag. Kaartjes koop je vooraf online. En je vindt de toren in het hart van Rhenen. En alles staat op cuneragilde.nl. Nou, Sera, die naam ken je. Ze is een vaste luisteraar van ons programma, van alle programma's van Radio M Utrecht. Die organiseert al jaren de herdenking van de Japanse capitulatie in de Bilt. En vandaag, 81 jaar na de bevrijding, wordt om 2:30 bij het oorlogsmonument aan de Soestdijkseweg Zuid stilgestaan bij wat er in voormalig Nederlands-Indië gebeurde. De inloop is vanaf 1:15 en bloemen leggen kan aansluitend. En er is thee, koffie en spekkoek.
1: Dat vind ik zo lekker.
0: Ja.
1: Klein plakje van nemen dan, hè?
0: Het is een herdenking en het is een viering, schreef Sera. Dankjewel. Mooie bijdrage ook. Ik had er al eventjes aandacht aan besteed. We gaan naar Lopik, want daar heb ik aan de telefoon Rieneke de Groot. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, hallo.
0: Ja, we hebben het al even gezegd. We gaan op zoek naar doopjurken. Hoe zit dat?
2: Nou, het zit zo. We zijn benaderd door Stichting Kunst en Cultuur om mee te helpen naar de Opene Monumentendag. En omdat de kerk ook open is en daar ook verschillende tentoonstellingen zijn, leek het ons ook heel mooi om een tentoonstelling van doopjurken daarbij te doen.
0: Waarom omdat doopjurken? Het toch allemaal,
2: er wordt in de kerk gedoopt.
0: Ja.
2: Al jaren natuurlijk ook in de vorige kerken. Ja, wij hebben zelfs een stukje gevonden in het archief uit 1787.
0: Oh, echt?
2: Waarin in Jaarsveld de doopboeken worden gestolen. En dan is het toch wel heel mooi om dat erbij te vertellen en daar een tentoonstelling bij te maken van doopjurken. Dat het ook zichtbaar wordt.
0: Is dus in Jaarsveld. Het is van de Open Monumentendag. Hè? Dus op 12 september aanstaande.
2: 12 september aanstaande,
0: ja. Dat van die doopjurken. Ben je zelf ook gedoopt in een doopjurk?
2: Ik ben zelf ook gedoopt in een doopjurk.
0: Heb je hem nog?
2: Klopt. Ik heb hem helaas niet, want het is ook uit de familie. Vaak werd er natuurlijk een doopjurk in de familie en die werd weer geleend en uitgeleend.
1: Ja.
2: En zo was dat ook bij mij het geval. Maar ik ben inderdaad in een mooie doopjurk gedoopt. Ja.
0: Heb je er wel een foto van?
2: Ik heb er een foto van, ja. Ik ben in 1970 gedoopt en zelfs daar heb ik een mooie foto van. Ja.
1: En hoe zag hij eruit?
2: Ja, met heel mooi kanten en roesjes. Zoals de meeste. Hij was niet gemaakt van een trouwjurk, want dat gebeurt ook heel veel. Van een trouwjurk van oma, moeder, werd een doopjurk gemaakt. Maar dit is gewoon echt van Brussels kant, denk ik, gemaakt ooit. Ja.
0: Ging zo'n jurk vaak van moeder op dochter of oma op dochter of oma op kleindochter misschien?
2: Ja, ik hoor bij de aanmelding heel vaak, hij is van oma en van haar trouwjurk gemaakt. Of vanuit familie. Er wordt natuurlijk minder gedoopt. Dus er was ook iemand die belde, die zegt, ja, ik heb een doopjurk hangen, er wordt niks meer mee gedaan. Leuk voor de tentoonstelling. En dat is toch wel bijzonder. Ja.
1: En hebben jullie al bijzondere exemplaren binnen?
2: Ja, ik heb best wel hele mooie exemplaren al aangemeld gekregen. Ja, dus echt, ja, die toch wel, ja, ook wel van zich spreken. Dus,
1: en wat vind je er mooi aan dan?
2: Ja, het is gewoon de uitstraling op zich al. Zo'n witte doopjurk die natuurlijk een stukje van de reinheid laat zien als een kind gedoopt wordt.
3: Oh, ja.
2: En dat is symbolisch natuurlijk ook heel mooi. Want in de vroege christelijke kerk werden ook volwassenen altijd vaak al in een witte jurk gedoopt.
0: Daarom ook de witte trouwjurk natuurlijk, hè?
2: Daarom ook weer die witte trouwjurk. En dus die symboliek die gaat ook door. En dat is ook wel mooi om dat te kunnen laten zien.
0: Even een vraag die mij meteen naar boven komt. Ik heb een doopjurk, maar die wil ik wel uitlenen. Maar ik wil hem wel graag terug. Kan dat?
2: Ja, uiteraard. Oh. En heel graag zelfs ook, want anders wordt het een beetje vol hier. Ja. Ze kunnen eventueel vrijdagavond 11 september vanaf 19:30... de doopjurk in Jaarsveld in de Hervormde Kerk zelf komen brengen. En dan schrijven we ook op een mooie kaart erbij van eventueel wie erin gedoopt is of welke kerk. En dan kunnen ze ze eventueel zaterdagmiddag ophalen of een adres achterlaten dat wij ze gewoon terugbrengen.
0: Ja, 11 september is al over een paar weken, dus dat gaat sneller dan je denkt. Hoeveel heb je nodig?
2: Nou ja, we zitten nu op ruim 35 jurken al. En elke jurk is er één. We hebben ruimte genoeg. Het is een grote kerk. En we hebben materiaal om ze op te hangen. Of in een mooie oude pop waar we hem aantrekken. Dus mogelijkheden genoeg.
0: Ja, dat klinkt hartstikke goed. Het is de Stichting Kunst en Cultuur. Het is voor de tentoonstelling in Jaarsveld.
2: Ja.
0: De Open Monumentendag op 12 september.
2: Ja.
0: En de oproep aan de luisteraar is, als jij een doopjurk nog hebt waarvan je zegt, van god, die mag best even uitgeleend worden.
2: Ja.
0: Laat het ons dan ook weten, want dan brengen we jou wel weer in contact met die persoon, denk ik, Rineke. Vind je dat een goede afspraak?
2: Helemaal goed, ja. En om 10:45 is een spectaculaire opening van Open Monumentendag in Jaarsveld. Dus ook iedereen is van harte welkom.
0: Is dat ook op 12 september?
2: Dat is 12 september,
0: 10:45. Nou, tegen die tijd gaan we daar nog wel eventjes aandacht aan besteden.
2: Ja.
0: De mensen die zeggen van, ja, ik vind het hartstikke leuk, want daar ligt dan toch iets persoonlijks van mij. Daar zit een kaartje bij met persoonlijke gegevens.
1: Ja, kunnen bellen. Zeker bellen met 0909-693-1931. En het lijkt me prachtig om je jurk dan zo mooi uitgestald te zien in zo'n mooie locatie.
0: 35 zijn er, maar er kunnen er best nog 35 bij.
1: Ja, zeker. En wie weet komen er uit het land hele verschillende bijzondere exemplaren. Je weet het niet.
2: Dat zou heel mooi zijn.
1: Een appje sturen mag natuurlijk ook. Of een mailtje sturen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En nogmaals het nummer 0909-693-1931.
0: Rineke de Groot uit Lopik, dank je wel.
2: Ja, jullie ook heel hartelijk dank.
0: Laten we eens kijken wat we met elkaar kunnen doen in M voor elkaar. Hè?
2: Ja, prachtig.
0: Een fijn weekend gewenst.
2: Ja, van hetzelfde.
1: Dank je wel.
2: Dag.
0: Leuke zoektocht hoor.
1: Ja.

0: volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: Joepie de Poepie, Summertime, een klassieker uit het Amerikaans songboek. Maar hij zong het als een tiener op een talentenjacht, lang voordat hij het nummer opnieuw opnam in zijn skettende stijl, zo heet dat, hè. Zijn drummer die richtte later een wereldberoemde band op, van Billy Stewart. Als jij weet welke band dat is, dan hoor ik dat nog wel eventjes, toch? Ja, 11:30 alweer.
1: Jeetje.
0: Is het echt zo?
1: Nou, ik moet even goed kijken, ja.
0: Oh, even bijkomen ook, hè. Vanaf het water ziet de Vecht er op zijn mooist uit. Het staat wat laag, maar het is wel zo. En in Maarsen stap je zo aan boord. Dat moet je natuurlijk tegenwoordig allemaal gaan checken. Want waar wordt nog wel gevaren en waar niet? Waar kan het wel? Een platbodempje, dat zou misschien nog kunnen. Je glijdt als het kan langs de statige buitenplaatsen en de theekoepels aan de oever, terwijl de schipper je vertelt wat je ziet. Het is een uurtje wegdromen met het water dat zacht tegen de boeg klotst. De boot die vaart deze zomer volgens een vast schema. En reserveren doe je op rondvaartenvecht.nl. En je vertrekt vanaf de Oostvaart in Maarsen. Heb je al zo'n rondvaartje gemaakt?
1: Ja, wel ja, inderdaad. Maar het is wel weer lang geleden. Zou ik weer eens een keer moeten doen.
0: Je ziet het echt anders, hè, vanaf het water.
1: Ja, je gaat ook heel anders inderdaad kijken. Ook in je eigen...
0: IJsselstein kun je ook...
1: In je eigen dorp. Ja, ja, maar dan inderdaad vanaf het water. Dan is het toch echt heel anders kijken. Ja, ben ik wel met je
0: eens. Je ziet dingen heel anders. Van het water op de Vecht naar de klanken op een dorpsplein. Op de markt in Oudewater klinkt vanmiddag live muziek. Bij Muziek op de Markt spelen de hele zomer wisselende bands en artiesten. Van pop en folk tot blues en jazz. Terwijl jij op een terras in het zonnetje zit. Je hoeft niks te doen, gewoon een plekje zoeken, iets bestellen en de middag over de markt laten drijven. Ja, dat is het mooiste wat je kunt, hè. Helemaal gratis is het bovendien en je vindt het op de markt in Oudewater. En als je nog even terug wil lezen van hoe zit dat daar allemaal, vriendenvanoudewater.nl. Dat is dan wat je bellen moet. Nou, en dan ben ik even op zoek naar onze volgende gast. En de telefoon gaat wel over, maar ik geloof dat ze nog niet opneemt. Dat is Aafje.
2: Goedemorgen.
0: Dag Aafje, je spreekt met Koop van Radio M Utrecht.
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent live in de uitzending.
2: Ja, ik hoor het.
0: Was je al aan het fietsen vanmorgen?
2: Nee. Het regent, hè?
0: Oh, en dan gaan we niet op de fiets, begrijp ik.
2: Nee. Als het onderweg gebeurt, dan is het geen probleem. Maar
1: we spreken met een mooi weerfietser, Koop, denk ik.
0: Ja, nee, maar dat zijn de meeste mensen.
2: Nee, zeker niet. We hebben s'avonds al heel wat ritjes gehad.
0: Ja, Aafje, waar kom jij vandaan? Waar woon jij?
2: Ik woon in Katwijk aan Zee.
0: Kijk eens aan, Katwijk aan Zee. Toe maar. Ja, waar fiets jij het liefst?
2: Nou, het liefst in de Achterhoek. De Drenthe, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Maar de drukte bij ons is, dat is niet zo leuk.
0: Want?
2: In het Westen.
0: Nee, het is te druk bij jou?
2: Nee, gewoon te druk, ja. We zijn natuurlijk al op leeftijd, maar we hebben wel een hele tijd gefietst naar Frankrijk, Duitsland, Praag, de Pyreneeën door.
0: Jij neemt de fietsen overal mee naartoe, begrijp ik.
2: Ja, wel gedaan. Dat maar wel we zijn nu gedaan. Op een leeftijd dat niet meer gaat.
0: Nou, jij kan toch mooi de duinen in fietsen?
2: Ja, maar dat is ook vreselijk druk.
0: Joh, ja, een deel van het jaar is het daar natuurlijk echt super druk. Hè?
2: Daar word je gewoon een beetje opzij geduwd door de racers.
0: Oh jee.
2: Ja. Die moeten van het noorden naar het zuiden of andersom, hè? Ja. In één dag thuis.
0: Ja, zo hard mogelijk ook. Van tevoren roepen fietsers en dan moet je weer aan de kant. Joh, dat is een eeuwig probleem van andere fietsers.
2: Want dan schrik je weer.
0: Jullie behoren tot de recreatieve fietsers.
2: Ja, precies, ja.
0: Want het leuke aan fietsen is natuurlijk dat je in korte tijd toch een behoorlijke afstand kan afleggen. Je veel ziet.
2: Nou, zeker.
0: En wat zit er in jouw fietstas altijd?
1: Ik wilde net vragen.
0: Vraag jij het?
1: Ja, wat zit er in die fietstas, Aafje?
2: Voorheen zat er heel veel in, hè. Als we erop uittrokken. Dus mijn tent ging mee, de etenswaren ging mee, je kleding ging mee, voortassen, achtertassen, stuurtassen. Dus nou ja... Je kan het niet zo gek opnoemen eigenlijk. Wat er mee moest dan. Nee. Dat je tent moest ook mee, want we gingen in een tent. Hè?
0: Ja, en als je nu gaat fietsen, wat stop je dan in de fietstas?
2: Je regenkleding en een appeltje, een banaantje en wat te eten.
0: Ja, en

0: nergens meer bekomen.
1: Och, jeetje.
2: En wat is er dan anders aan die fietstassen? Passen ze dan op een andere manier op de fiets? Of
0: nou, er zit een open, in de fietstas zelf zit een opening. En daar passen dan je accu's in.
1: Ah,
2: oké. Okay.
1: Ja, dus het zijn fietstassen van datzelfde merk, Giant.
0: Ja, ja.
1: Je kan ze nergens meer krijgen, want je zou ze heel graag vervangen, want ze zijn versleten, alles valt er doorheen.
0: Ja, nou ja, er valt eigenlijk niks doorheen, maar ze zijn echt versleten.
1: Het kan nog net, zeg maar.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, nou, dan moeten we eens even kijken of er een luisteraar in de regio Utrecht is, die of ver daarbuiten, want jij belt ook van buiten onze regio, die mee kan denken. En die kan denken inderdaad. Van, goh, ik heb nog een paar van die fietstassen, ik gebruik ze eigenlijk niet. Ik heb ook zo'n Giant fiets gehad.
0: Ja.
1: En die fietstassen zijn nog hartstikke goed. Nou, dan mag je ons dat laten weten, denk ik. Marie,
0: nou,
1: ik
0: zou er heel blij mee zijn.
2: Nou, we gaan gewoon oproepen daarvoor, Aafje. Dus heb je fietstassen over, wat Koop net al aangeeft, bel ons even op 0909-693-1931. Een mailtje sturen mag natuurlijk ook naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En appen kan natuurlijk ook.
1: Altijd. En mocht iemand zich melden, Aafje, dan gaan wij contact met jou zoeken.
0: Nou, dankjewel.
1: Jij bedankt voor het leuke verhaal.
0: Fijne dag.
1: Ik zou zeggen, de groeten thuis en tot snel.
0: Dag. Oké. Dag hoor, dag.

0: Altijd vrolijke muziek, hè, Gerard Joling? Niet voor één keer. Wat vind jij daarvan?
1: Nou, altijd wel gezellig.
0: Ja. Hé, hey, we hebben een telefoontje, begrijp ik.
1: Nou, we kregen eerst een appje binnen, inderdaad. En van Anja. En Anja hebben we dan een telefoon op dit moment.
0: Anja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij luisterde vanmorgen naar M voor elkaar. Wat hoorde jij en wat dacht je toen?
2: Nou, ik hoorde die mevrouw die op zoek was naar een speciale fietstas. En toen dacht ik, die heb ik.
0: Nou, zeg.
2: En ik, ja. Ik gebruik hem nu wel, maar niet voor zo'n fiets. Dus ik denk, ja, weet je, dan zoek ik wel weer iets anders.
0: Anja, wat ontzettend lief.
1: Nou. Ja. En Anja, je komt uit Leusden, zag ik. En je hebt de foto gestuurd via de app, waar ook inderdaad het merk op staat van die fiets. Dus het is inderdaad, denk ik, de juiste tas.
2: Ja, het is echt zo'n hele speciale, omdat die accu's daar aan de achterkant, aan de zijkanten zitten. En anders kun je hem gewoon met een andere fietstas, lukt dat gewoon niet.
0: Nee. Anja, dan ben ik zo nieuwsgierig. Dan luister je en dan denk je, ja, ik heb wel zo'n tas. Maar wat maakte nou dat jij dacht, die mevrouw mag die wel hebben?
2: Ja, omdat ik hem gebruik voor een fiets die dat probleem niet heeft, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
2: Dus dan denk ik, ja, weet je, dan kan zij kan die gebruiken heel goed voor die fiets die zij heeft.
0: Ja, dat is toch de ware spirit, zou ik zeggen, Marjolie.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, Marjolie, we zijn je zeer dankbaar. Wij gaan jou natuurlijk in contact brengen met Aafke.
1: Ik denk dat Aafje helemaal staat te dansen door de kamer.
0: Oh ja.
1: Aafje den Oever.
0: Ja, heel goed. En ik denk dat ze hartstikke blij is. En wij zijn ontzettend blij dat deze zoektocht tot een goed einde is gekomen. Nogmaals, dankjewel. Een fantastisch weekend gesproken.
2: Ja.
0: En ik zou zeggen, nog vele veilige kilometers op de fiets ook, hè?
2: Ja. Nou, dank je en fijne uitzending nog.
0: Uit Leusden helemaal. Nou, dat is fantastisch. En dan gaan we even naar Lilian. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij had een appje gestuurd, want jij gaat een grote motortocht rijden. En jouw zoektocht is eigenlijk naar mede-motorgenoten, toch?
3: Klopt.
0: Vertel.
3: Klopt helemaal. Ja, 30 augustus hebben wij onze grote Beeldse motortoertocht op de planning staan. Een mooie rit door de provincie. En alle luisteraars die motorrijden, die het leuk vinden om die zondag mee te rijden, zijn van harte uitgenodigd.
0: Knap, ja. Want je hebt dus nog wel wat motorrijders nodig. Of jij zegt van, nou, het kan nooit vol genoeg zijn.
3: Het is altijd leuk. Ja. Juist, dat laatste vooral. Ja, het is altijd leuk. We hebben altijd een grote groep mensen. Gevarieerd. Dus we zijn ook niet motormerk gebonden of iets dergelijks. Nee. Dus iedereen die kan gewoon lekker aanschuiven als je zin hebt in een leuke rit.
0: Waar start je en hoe laat moet je daar zijn met de motor?
3: Wij starten in de Beeld bij Grand Café Buiten.
0: Waar is dat trouwens?
3: Op de Hessenweg.
0: Op de Hessenweg, dat wou ik even weten.
3: Een bekende straat in de Beeld.
0: Is dat ook, is daar ook plekken om al die motoren even op te vangen?
3: Ja. Dat is, wordt standaard altijd geregeld. We staan gewoon op de straat, op de stoep. Eigenlijk overal waar plek is. Dus dat wordt elke maand wel goed geregeld.
0: Ja.
3: Daar starten we altijd met een lekker bakje koffie. Vanuit daar wordt er gereden. We rijden ook gewoon op eigen tempo. Dus het is ook niet zo dat je in kolommen gaat rijden.
0: Nee.
3: Dus iedereen kan gewoon op zijn eigen niveau een tempo mee gaan rijden. De route die krijg je opgestuurd. Dus die kan je zelf op je TomTom of je andere navigatie zetten. En vanuit daar hebben we dan een leuke lunchplek. En afsluitend komen we dan weer terug bij Buiten.
0: En dat is allemaal op welke datum? 30 augustus?
3: 30 augustus, ja. En we verzamelen tussen 9:30 en 10:00. En 10:00 vertrekken de meesten.
0: Hessenweg dus in de Beeld.
3: Hessenweg in de Beeld, yes.
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk. Dankjewel. We hopen dat deze zoektocht nog een aantal motorrijders gaat opleveren.
3: Leuk.
0: Ga je vandaag nog op de motorweg of is het te nat?
3: Nou, het is een beetje. Ik ben een mooi weerrijder, dus ik skip hem vandaag.
0: Hey, dankjewel hè.
3: Dankjewel.
0: Alle goed. Nou, Lin, dat is wel hartstikke leuk, hè, Marjolie.
1: Zeker. En
0: een zoektocht weer opgelost binnen 5 minuten. En dan een oproep om als motorrijder op 30 september, augustus was het namelijk kwalijk.
1: Augustus, ja.
0: Mee te rijden vanaf de Hessenweg in De Beeld.
1: Iedereen weer mobiel. Sorry.
0: Mooie show. Je kan hem nog even samenvatten.
1: Nou, Ellen Vrijer begonnen we eigenlijk mee. Die had de aftrap om 10:00 met het crèmekleurige kastje waar ze naar op zoek is. Die hebben we nog niet, maar dat gaat vast goed komen door ons even te bellen. Als je zo'n kastje hebt staan, crèmekleurig dus, zo'n 1,50 centimeter hoog of breed, ligt in het wensenlijstje.
0: Ellen Schreier,
1: inderdaad. Oh, zei ik weer Vrijer?
0: Nou, ik maak niet uit.
1: Oh, nee, Schreier. Goed dat je dat even zegt.
0: Jou vergeef ik het.
1: Oh. ja, nee, dat, ik weet niet hoe ik erbij kwam. Joke Perk, directeur van Stadshospice in Utrecht, op zoek naar vrijwilligers, met name in de nacht. En ze vertelde eigenlijk hoe mooi het is om mensen bij te staan in de laatste periode van hun leven. Die te gast zijn in de Stadshospice in Utrecht. En nou ja, neem even contact op als je interesse hebt om daar naartoe te gaan. info@stadshospiceutrecht.nl is het juiste adres. En een kijkje nemen op de website www.stadshospiceutrecht.nl voor meer informatie. Kan natuurlijk ook. Rineke de Groot uit Lopik van de Stichting Kunst en Cultuur. Die zijn op zoek naar doopjurken.
0: Oh ja.
1: Die tentoon worden gesteld in die basiliekerkoop in Jaarsveld op Open Monumentendag. En ja, dat mogen doopjurken uit het hele land zijn, zullen we maar zeggen. Wellicht dat ze ook in verschillende provincies hele andere doopjurken hebben. Dat weet ik niet. Staat hier iemand te knikken? Ja, ja, ja, Lisbeth knikt. Dus dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn. Neem even contact met ons op als je een doopjurk zou willen uitlenen. Want je krijgt hem terug. Het is de 11e aanleveren en de 12e heb je hem eigenlijk alweer terug. En Aafje van den Oever uit Katwijk aan Zee, die spraken we net. Op zoek naar fietstassen. Nou, die is denk ik erg blij, want die heeft gewoon de exacte fietstassen gevonden van het merk Giant die ze zocht, die bij haar stuk waren. Nou, mooier kun je het niet krijgen. En dankzij Anja Wagensveld hebben we ze gekregen. Want die had zo'n fietstas en die dacht, ach, ik heb een andere fiets.
0: Leuk hoor.
1: Ze eigenlijk niet nodig en ze passen perfect op die tas. Nou, ook een oproepje doen. Ik roep alvast even op voor volgende week. 0909-693-13.
0: Kan nog 10 minuten, hè, bellen.
1: Absoluut. En een mailtje sturen kan eigenlijk de hele week. En voor elkaar, @rtvutrecht.nl. En een appje sturen kan ook naar ons bekende adres.
0: Nou, en voor elkaar zit er bijna op. Ik ga eventjes naar het weer. Maar ik bedank je alvast, Marilie.
1: Ja, ik ben benieuwd wat het weer gaat doen.
0: Ja, ik ben er ook benieuwd naar. Floris Lafebvre, goedemorgen weer.
4: Goedemorgen, Koop.
0: Een uurtje geleden hebben we het al uitgebreid gehad over het weer en over wat het de komende week gaat worden. Maar we gaan toch een beetje herhalen. Er zijn altijd luisteraars die wat later zijn ingestapt. Ja, blijft hier een beetje vochtig toch buiten. Ik zie natte tegels en zo. Ja. Dat is wel een observatie die klopt met jouw beeld, denk ik, hè?
4: Ja, zeker. Als ik momenteel de regenradar in Utrecht erbij pak, dan zien we een strook met regen, een aantal buien die over Utrecht heen trekken. En die trekken vanuit het zuidwesten noordoostwaarts over onze provincie heen. En dat zijn buien waarin het af en toe flink kan doorregenen. Hagel en onweer is ook gemeld in onze provincie. Maar in de loop van de middag trekt die strook met buien onze provincie uit en volgt er een drogere namiddag met ook geregeld ruimte voor de zon. En dan kan het nog oplopen naar 25 of 26 graden.
0: Oh.
4: En dat zijn toch weer zomerse temperaturen.
0: Ja, dat is het wel. Maar we tikken de 30 niet meer aan, hè, voorlopig.
4: Nee, zeker niet meer. Ook op de langere termijn zijn die tropische temperaturen echt eventjes de weerkaart uit. Onder invloed van een meest matige wind uit de noordelijke richting wordt er wat minder warme lucht aangevoerd. En voornamelijk morgen gaan we dat merken, als het zo'n 23 of 24 graden wordt. Morgen wordt een hele aardige dag in de provincie met flink wat ruimte voor de zon. Enkele stapelwolken en wolkenvelden die overtrekken. En het blijft gewoon droog, Koop. Dus morgenmiddag een prima middag om lekker naar buiten te gaan.
0: Dat lijkt mij ook. Een heerlijke middag. Nou, laten we dan de rest van de week ook nog even snel meenemen.
4: Ook maandag een droge dag met geregeld ruimte voor de zon. Ook wat wolkenvelden die overtrekken. En maandagmiddag is het zo'n 22 of 23 graden bij een meest matige wind uit het noordwesten. En dinsdag en woensdag hebben we de paraplu tijdelijk weer nodig in provincie Utrecht. Want dan trekt er namelijk een storing over die wat meer regenbuien met zich meebrengt. En dan ligt de temperatuur op zo'n 20 of 21 graden en wappert de westelijke wind wat meer door. En het vooruitzicht naar de rest van de week ziet er eigenlijk ook licht wisselvallig uit, met een aantal buien, maar zeker ook droge perioden met zon. En voorlopig blijft de temperatuur op een gebruikelijk niveau van 20 tot 23 graden.
0: Ja, het is allemaal fijn. Die nachten die zijn niet meer zo plakkerig, denk ik, hè?
4: Nee, zeker niet. Afgelopen nacht hebben we nog wel een hele warme nacht gehad, met waarde tussen de 17 en 20 graden in provincie Utrecht. Maar de komende periode ziet er best wel aangenaam uit. Een lekkere temperatuur om te slapen, met minima tussen de 12 en 16 graden.
0: Nou, kijk eens aan. Ik wist dat het er een keertje van moest komen. Ook die regen, het is nog niet voldoende, want de grote droogte is nog lang niet opgelost. Maar ja, de natuur herstelt zichzelf op enig moment ook wel weer, denk ik, toch?
4: Ja, zeker weten. Momenteel hebben we een neerslagtekort van ongeveer 300 tot 350 millimeter, maar liefst. Bijna een record droog jaar in provincie Utrecht. Maar de regen brengt de komende periode een beetje verlichting. 10 tot 20 mm deze week. Is nog lang niet voldoende natuurlijk. Maar een beetje verlichting voor de natuur is natuurlijk meer dan welkom, Koop.
0: Ja, zeker. Ik bedank je voor vandaag.
4: Jij ook bedankt.
0: Floris Lafeber van Weerplaza en Houten. En tot de volgende, jongen.
4: Tot de volgende keer. Hè. Fijne dag nog.
5: Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey, je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan hebben we nog één file. Die staat op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 12 kilometer, daar doe je één kwartier over.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers.

Ja, het was het jaar 1997 dat de dames van Eternal naar Nashville vlogen om te gaan samenwerken met de B.B. Winans. En dat werd deze plaats. I Wanna Be The Only One. Het is zaterdagmiddag 12 uur geweest. Goedemiddag. En heb je gisteravond of misschien daarvoor nog naar de lucht gekeken? Die vallende sterren, Perseiden, zei dat. En ja, je moest er wel even voor wakker blijven. Ik vind dat wel een mooi idee, hoor. Iedereen ligt te slapen en ergens zit buiten iemand te kijken naar boven. En ondertussen draait alles gewoon door, hè. Hier ook. Alleen kijken wij vandaag niet naar de sterren, maar luisteren we naar de muziek. En misschien zit er iets bij, zo'n plaat waarvan je denkt, ja, daar word ik blij van. Of zo eentje die je terugbrengt naar een avond die je nooit vergeten bent. Nou, naar die verhalen ben ik op zoek. Laat het weten via de app van RTV Utrecht of anders via radio.mutrecht.nl. En klik dan op het verzoekplaten-button.

Heyman Corner, If Paradise is Half as Nice uit 1969. En de zanger Andy werd door dit nummer op slag een tieneridool. Ja, meisjes klommen tijdens de optredens in de lichtmasten om een glimp op te vangen. Ja, dat gebeurt hier ook wel eens hoor, in de Hengevalstraat. Niet bij iedereen trouwens. Maar Andy werd die hysterie zo zat dat hij de muziekwereld even ontvluchtte. Om later de vaste gitarist van Eric Clapton te worden. Mooi verhaal is dat, hè? Radio M Utrecht, Risk It All. Dit is Bruno Mars.

0: merkt het in de studio als deze plaat gedraaid wordt. Is iedereen wat vrolijker, wat toegankelijker. Bruno Mars en Risk It All bij Radio M Utrecht. Ben van Zoelen, je hebt een verzoekplaat aangevraagd. Rob de Nijs met Malle Babbe. Ik wilde je even bellen, maar je hebt zo'n beetje 12, 13 nummers in je telefoonnummer staan. Ik denk niet dat dat goed komt. Je hebt namelijk COVID-19, schrijf je. En ja, waarschijnlijk ook last van. Dus ja, mocht je je juiste telefoonnummer hebben, laat het maar even weten. Dan bel ik je nog even op, beste Ben. En Rob de Nijs is hier voor jou. En zometeen Boney M.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Het was oorspronkelijk een hele ingetogen, droevige jazzballad van Bobby Hebb uit 1966, geschreven na de moord op zijn broer. Maar er werd een dikke disco-beat ondergezet. En ja, toen werd het dit nummer. En hoe populair, zeg. Bonnie M en Sunny bij Radio M Utrecht. Het is zaterdagmiddag. Muziekplezier. En dat betekent de app even gebruiken. Vind je bovenin, rechts, spraakwolkje, even je berichtje achterlaten. En wie weet hoor jij jouw plaat op de radio. En het leukste is om een mooi verhaal erbij te zetten. Dan, nou, dat praat wat makkelijker, hè. Dat is voor mij ook leuk. Dit zijn de Stranglers.

Als het goed is, blijft het plaatje de hele dag in je hoofd zitten nu. Guus Meeuwers en Vagant per spoor, kedeng, kedeng. Dat liedje werd opgenomen in de trein. Althans bedacht, en het ritme werd in de trein bedacht tussen Veghel en Tilburg. Veghel, jongen. Ja, echt, hoe kan het, hè? Muziekplezier zaterdagmiddag. En de regen valt, ook in Utrecht. Ik kijk naar buiten, Hengeveldstraat is een beetje donker. Ik heb vanmorgen ook een kilometertje of 10 gewandeld, heel erg vroeg. En ook de eerste regenbuien al meegemaakt. Ik denk, oh ja, dat, zo voelde dat. En je ziet de mensen nu ook met paraplu's lopen, nu op dit moment ook. En ook met moeilijke gezichten fietsen, van ah, ik word nat. Maar eigenlijk is het ook wel weer stiekem lekker, toch? Ja. En wat ook lekker is, jouw verzoekplaten. Die kun je aanvragen via de app van RTV Utrecht. En dit is wel een mooie. Sailor, met Sailor uit 1975, is beroemd om de Nickelodeon. En wat was dat ook alweer? Dat was een enorme houten kast waar twee piano's, een synthesizer en een hele lading deurbellen in één waren gebouwd. Zodat twee bandleden tegelijk het geluid van een heel orkest konden laten maken en laten horen.

My Silver Lining. First Aid Kids, dat zijn twee zusjes, Clara en Johanna, op het Nederlands lekker uitgesproken. En ze braken hiermee door. Hun samenzang was altijd op een zoldertje. Samen zingen en nou ja, kijk eens wat een lekkere hit dat is geworden. Straks kijken we even naar het weerbericht. Wat gaat het worden? Ja, was het een enorme regenbui? Koop en Marilie stonden te kijken, gaan we er doorheen of niet? Maar ze hebben het gered. Ze zitten in de auto terug naar huis. Dit is Paul McCartney.

I'm a lover, not a fighter, zegt Michael Jackson. Een raar stemmetje heeft hij eigenlijk in die platen, maar hij kan beter zingen. Samen met Paul McCartney, This Girl Is Mine, hier bij Radio M Utrecht. Nou ja, de buien komen nog naar beneden zetten hoor, met lokaal onweer. Het kan nog eventjes doorregenen. Maar de meeste buien trekken geleidelijk via het oosten het land weer uit. En nou, er komt geregeld de zon naar voren. Vanmiddag een graad of 20 tot 25 in het noorden tot nog 32 in het zuiden van het land. En vanavond droog. Je kunt lekker naar buiten gaan. In het zuiden blijft het nog lang warm. Tot zonsondergang een graad of 24. En in de nacht koelt het af naar 13 graden. Dus dat is niet gek. Morgen, nou ja, de zon vanuit het zuidoosten. We zien toch weer een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Ik zie wel in mijn weerbolletje dat het dinsdag een dag is om een paraplu mee te nemen. Ja.

0: Ja, er was toch wat geks met dit plaatje aan de hand. Dat was halverwege de 80e jaren. Eigenlijk een enorme rel. Zowel kerkelijke instanties als bezorgde ouders vonden dat deze plaat van Madonna de tienerzwangerschappen verheerlijkte. Ja, Madonna trok er niks van aan en droeg het nummer tijdens haar tournee uitdagend op aan de paus. Ja, maar toch een hele grote hit geworden in, nou ja, de wereld wel, hè. Het is 10 voor 1, het is zaterdagmiddag, muziekplezier. Fijn dat je erbij bent, ook voor Kees en Fatima uit Zeist. Jullie hebben gereageerd via de app, welkom, jullie luisteren voor het eerst. En jullie kijken naar de regen vanuit de serre en genieten van een warme kop thee. En groetjes van Bram uit Houten. Hij bent net thuis na een frisse fietstocht door de polder. Alles nat geregend, maar hij zegt het is best wel lekker en ik ben nu wel opgefrist. Sanne en Joop uit Utrecht, ze zitten binnen bij het raam en kijken naar buiten, lachen om alle mensen die rennen voor de regenbuien. Ja, dat heb ik net ook gedaan, want het regent echt behoorlijk momenteel in Utrecht. En Kareltje, dank je wel voor je leuke reactie die je ook stuurde via de app van RTV Utrecht. Of wij iets kunnen draaien uit de jaren 60.
1: 1, 2, 3.

0: Wat een dromerig nummer, echt voor de zondagmiddag eigenlijk. Maar je zou bijna vergeten dat het zaterdag is als je naar buiten kijkt. Het is een beetje een rare dag. Maar ja, goed voor de natuur. Strakjes hebben wij een Duits citroenboompje wat te maken heeft met een van de grootste radiohits uit de jaren 90. De zanger Nick Kamen werd beroemd in een wasserette. En we draaien de allergrootste Zeeuwse meezinger van Bluff.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis mee met Golden eSIM.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hogevenen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
15: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
17: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

De strijd gaat door. Dat is een beetje de inhoud van deze plaat. Dat was nummer ter ondersteuning van de verboden vakbonden in Zuid-Afrika. In 1986 tijdens de apartheidsbewind. Dat is een plaatje met inhoud, zeg maar. Goedemiddag, dit is deel 2 van Muziekplezier op de zaterdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. De verzoekplaten die kunnen gewoon aangevraagd worden op deze zaterdagmiddag via de app van RTV Utrecht. Of anders natuurlijk radio.mutrecht.nl. We gaan eens even contact zoeken met Jaap en Sylvia. Althans, dat hopen we dan. We staan op het punt om te beginnen met 1 kwartier muziekplezier. Daarin 4 platen waarin niet gepresenteerd mag worden. Dus daar moeten we ons aan houden. Daar wordt ingevraagd een plaatje op Fietske van Skik. Jaap lijkt niet op te nemen. Hoi Chris, lekker in mijn schuurtje bezig met de voorbereidingen van onze fietsvakantie naar Duitsland en Nederland binnenkort. We zijn bezig met de fietstassen op maat maken en kijken of alles meegaat. Als je tijd hebt, graag Skik met op fietsen. En een weekend wensen we jou dat het goed gaat, Jaap en Sylvia. Ja, jullie nemen niet op, helaas. We gaan maar snel beginnen, anders is het programma zometeen afgelopen. Hè? Ja.

0: volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

Ik vind dat altijd een hele mooie boodschap, voor jezelf ook. Het is een heerlijke Franse klassieker, Charles Aznavour. Veel zelfspot over zijn succes. Naarmate hij rijker en beroemder werd, raakte hij zijn echte vrienden kwijt, omdat hij het simpelweg te druk kreeg met zijn eigen gezeik. Hij koos gewoon heerlijk voor zichzelf. Ja, groetjes uit Zeist van Karin en Peter. Chris, wij zouden vandaag lekker gaan wandelen, maar met de buien hebben we het plan aangepast. Peter zit nu aan de koffie en ik heb de koekjes erbij gezet. Wat gezellig. Een fijne zaterdagmiddag nog. En de groetjes uit Woerden van Henk en Marja. We waren van plan op de fiets te gaan stappen, ook al. Maar toen zagen we de regenbuien aankomen. En toen zei Henk, Marja, zullen we gewoon wachten tot morgen? Nou, daar hoefde ik niet langer over na te denken. En in Amersfoort woont Ans. Hi Chris, ik zit heerlijk met de radio aan buiten. Buiten regent het, maar binnen is het gezellig. En eerlijk gezegd, zo'n dag waarop je ergens kunt beslissen dat je nergens heen hoeft, is helemaal niet verkeerd. En als laatste uit Nieuwegein, Jan en Ria. We zouden vandaag wat in de tuin gaan doen, maar ook Jan heeft inmiddels een hele goede reden gevonden om dat niet te doen. Het regent en ik denk dat daar voorlopig geen verandering in komt. Nou, later op de dag dan krijgen we nog meer de zon te zien. En Jaap die was binnen bezig. Je stond buiten, dus daarom hoorde je telefoon niet. Nou, Skik en Op Fietsen hebben we gedraaid voor jullie. En natuurlijk hoor je kerstmuziek eventjes. Een klein beetje maar, want nog 31 dagen, dan is het zover hoor. Kerst. Dit is Miss Bantville.

0: Ja, is lekker dit, hè? Sammy Davis Jr. Met Retta's Team 1976. Dat hoorde je hier terug bij Radio M Utrecht. Het is zaterdagmiddag. En we gaan even kijken of het goed ging. Want die knopjes, soms gaat het niet helemaal lekker. Nou, we gaan eens even kijken of we iemand te pakken kunnen krijgen.
1: Claudia?
0: Dag, Claudia, met Chris.
1: Hallo daar.
0: Radio M Utrecht.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ben je van de schok bekomen?
1: Nou, nog maar amper.
0: Nou, ik zal je eerlijk vertellen. Ik begrijp het. Pepernoten zie je inderdaad al in de winkel. Jij reageerde natuurlijk over mijn kerstmededeling. Nog 131 dagen, dan is het zover.
1: Oh, je bent 131.
0: Ja, jij schreef 31, maar dat zou betekenen dat het volgende maand kerst is. Ja, dat is... ik zou het
1: daar
0: wel willen.
1: Aan.
0: Oh, zo bedoel je. Je denkt, nog een maand, dan is het zover.
1: Ja.
0: Nee hoor, je hebt nog even te gaan. We zitten in augustus, hè? Weet je dat ook?
1: Ja, dat deed ik heel goed. Daarom ging ik ook vielijk van de daken.
0: Oh, heb je wel iets met kerst? Of zeg je nee, dat alsjeblieft?
1: Als ik heel eerlijk ben, nee, niet echt.
0: Oh, oké.
1: Nee. Ik ben sowieso helemaal niet van de kou. Ik sla die maanden altijd maar het liefst zo gauw mogelijk over.
0: Wel een boompje in huis dan?
1: Nee, ik troost me met de gedachte dat ik geen plek...
0: Claudia,
1: ik heb hier en daar nog een bal in een grote plant. En ik heb nog wel iets tegen mijn ramen, maar nee, dan houdt het een beetje op.
0: Claudia, wat hoor ik nou?
1: Ja, het is echt waar. Ik kan me voorstellen dat het een grote...
0: Ik schrik hiervan, hè? Nou moet ik hier van bij komen.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, maar ja, het is tegenwoordig ook wel... naar de kinderen gaan in plaats dat ze bij mij komen. Mm. Dus er is ook niet zoveel reden om naar huis te duiken.
0: Oké, ik snap het.
1: De deur uit.
0: Ja. Ik moet zeggen, toen ik alleen was... Nou, dat klinkt wel heel, heel triest. Maar toen had ik ook geen kerstboom. Maar ja, nu dat alles weer wat anders is. En ook voor de kinderen is het gewoon gezellig dat je of daar bent... of dat ze bij jou komen met een... al is het maar een tak met een bal, Anneke. Claudia, sorry.
1: Ja, dat zeg ik. Ik heb een aantal grote planten in mijn kamer. En daar hang ik dan nog wel eens een bal in. Dus dan lijkt het toch een beetje op een boom. Maar een echte kerstboom heb ik al heel lang niet meer.
0: En heb je al een pepernoot op dit jaar?
1: Nee.
0: Heb je niet de verleiding? Nou.
1: Nee, ik kom niet in de verleiding. Ja, wat dat betreft ben ik hartstikke saai. Maar ik ben gelukkig ook geen snoeper. Dus ik kom ook nauwelijks in de verleiding.
0: Nou, ik heb ook niet gezegd dat je saai bent. Hè? Maar moet je wel eerlijk vertellen. Ik heb deze week wel een zakje pepernoten meegenomen. En heb ik ook heerlijk op zitten smullen. En het smaakt prima. Met 32 graden en een glas fris erbij. Kan dat prima?
1: Ja, ik twijfel er niet aan, maar ik vind het kan echt niet.
0: Nee, nou sorry. Kan ik je nog verblijden met een bepaalde genre muziek? Dat je zegt, nou dat half uurtje mag je nog wel even dat nummer draaien.
1: Ja, dat mag. Oh, het is nu dat je het vraagt.
0: Iets met kerst of zo? Driving Home for Christmas?
1: Nee? Nou, ik denk dat al je luisteraars de radio uit gaan zetten. Dus doe dat nou maar niet.
0: Zeg het maar eens dan. Wat vind je leuk?
1: Toevallig hoorde ik van de week iets langskomen van Engelbert Humperdinck. En die heb ik heel lang niet gehoord. En dat vind ik altijd wel leuk. Als je niet een van zijn grootste successen draait, want die vind ik ook een beetje saai. Maar gewoon iets... Iets anders van Humperdinck, dan vind ik het leuk.
0: Ik ga eens even op zoek voor je, Claudia.
1: Nou, dat vind ik gezellig.
0: Nou, dankjewel voor je tijd. Gaan wij ondertussen even naar... ken jij Pieter Schrödenthaler?
1: Pieter Schrödenthaler, ja, wie kent hem niet?
0: Ja, van Fool's Garden Lemon Tree, 1996.
1: Precies, ja.
0: Het was ook op een regenachtige zondagmiddag. Ja, het is nu zaterdag. Maar hij zat in zijn kamer in Stuttgart te wachten totdat zijn vriendin thuis kwam. Hij verveelde zich, keek uit het raam naar een klein citroenboompje. Dat is geen kerstboom. En schreef binnen 20 minuten die wereldhit. Lemon Tree.
1: En hij plukt daar nog steeds de vruchten van.
0: Nou, dat vind ik een mooie. Dankjewel Claudia voor je tijd. En we gaan hem ook draaien.
1: Dus graag gedaan Chris en een goede uitzending.
0: Ja, dankjewel. Fijne zaterdag.
1: Dank je.
0: Dag Claudia. Doei.

0: Mooi, hè, is die. Speciaal voor Claudia. Zonder kerstboom dit jaar waarschijnlijk. Anneke, goedemiddag. Christen Radio staat overal aan. Jos is aan het klussen in de badkamer. En ik ben erg blij hoe het wordt. En beneden af en toe in de serre, dus ik mis niks. Fijne uitzending, groetjes van Anneke uit Meidrecht. Jan die wil graag iets horen van de Flippers. Ja, ik heb even gezocht, dat staat er niet in. Erwin staat voor het raam, goedemiddag, die hoor je zo meteen nog. Flippers ga ik morgen even draaien, dus dat ga ik regelen voor Jan. Dus luister morgen ook even naar Muziekplezier. Jaap die vindt het lekker, wat vind je lekker? Oh, de pepernoot en de kruidnootjes, want dat zijn eigenlijk kruidnootjes. Heb je gelijk in Jaap, ik heb inderdaad een kruidnootje op. Marco Vlieger die stuurt een foto van mij. Dat is heel grappig. Jouw moeder heeft dit nummer op staan. Nou, dankjewel. Even kijken, Rita Mulders doet een leuke foto. En Ellen is aan het meezingen en je wil graag iets horen van Tom Jones. Green, green grass of all. Of home, sorry. Ja, dat gaan we doen, geen probleem. Dolly Parton komt er ook nog achteraan. Nou, je wordt wel verwend hoor, deze zaterdagmiddag. Jullie allemaal, de vrienden van Radio M Utrecht in Muziekplezier.
1: The old hometown looks the same.

Nou, niet iedereen was er blij mee hoor, met Dolly Parton. Met dit nummer Here You Come Again. Want ja, het was geen country muziek. En dat was een beetje verraad, vonden ze. Wauw, het is een hele grote hit geweest. De bankrekening, die werd wel iets meer hoor, met dit plaatje. Radio M Utrecht, het is zaterdagmiddag. Ellen, je hebt lekker meegezongen met Tom Jones. Nou, jij was niet de enige, kan ik je vertellen. Straks hoor je hem na 2 uur. We hebben nog even het weer voor je. Er komen nog lokaal enkele regenbuien voor. Soms wat onweer. Maar vanmiddag komt de zon heel af en toe er doorheen. Een graadje of 28 wordt het in het midden van het land. En vanavond ook 24 graden en droog. Temperatuur vannacht naar een graad of 13. Dus het wordt iets koeler in deze provincie. Dit is Simply Red.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

was dat dan? Het zou te lang. Wist je dat deze plaat eigenlijk een cover was? Het is een Nederlandse bewerking van het nummer Frankfurt Oder, een Duitse plaat. Maar dat was in één keer een Zeeuwse uitvoering. Een grote hit ook hier in Nederland. Muziekplezier zaterdagmiddag. Het zit er bijna op. Morgen zijn we er weer. De flippers moet ik even meenemen. Wij gaan het morgen zeker niet hebben over kruidnootjes. Of misschien wel borrelnootjes. Ja, dat zou wel eens kunnen. Maar zeker niet over de kerst. We gaan er morgen gewoon een gezellige zondagmiddag van maken. Muziekplezier. En zometeen Erwin Peters. Je hoort hem met Pluk de Middag tot 5 uur. Met daarin natuurlijk weer Pluk de Plaats. Oh ja, spannend. Wat gaat dat worden? Zometeen de voorbeschouwing. Ik mag weer eventjes beluisteren of ik het weet. Of het makkelijk is. Nou, je hoort zometeen nog wel even naar het nieuws. Dit zijn de Commodores.

0: dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijkse aanvallen uit op het zuiden van Libanon. De wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, goedemiddag. Zometeen stel ik je de vraag, welke optocht kun jij nog goed herinneren? Carnaval, Sinterklaas, Bloemencorso. Misschien liep je nog wel mee en dacht je na 3 straten al, waarom hebben we hier in vredesnaam ja tegengezet? Stuur een berichtje naar de studio van Radio bij Utrecht, dat zou ik leuk vinden. Zometeen hoor je ook hier America on the Border. Hoor je over een paar tellen eerste verkeersinformatie. Dat is er eentje vanaf 10 minuten. Dat is de A1, dat is Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Daar is extra drukte door de afgesloten A12 door de werkzaamheden. Op zich valt het nog mee. Het is ongeveer 1 minuut of 11 extra reistijd.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie!
14: ANWB en gaan.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
20: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
21: De zomer vier je bij ons.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: zometeen een plukte plaat weer ergens omhoog. Je kan het aan de tot aan de grenzen redden. Het is Amerika bij Radio M Utrecht aan de border. Goedemiddag, ik ben Erwin en hij zit er ook nog steeds, Chris.
1: Uiteraard.
0: Kijk hem glimmen.
1: Ja, misschien moet je iets meer praten.
0: Ondertussen is hij aan het zagen aan mijn stoelpoten. Ik vroeg je net, welke optocht kun jij nog goed herinneren? Dat heeft ook een achtergrond. De bloemencorso in Leersum is begonnen. Sterker nog, gewoon 9 minuten. Ik kan het droog houden. Er zit van alles bij. Praalwagens. Ik zag ook, dat is lang geleden, majorettes. Dat is grappig. Ik zie bij zo'n optocht dus meteen majorettes voor me. Echt van die witte laarsjes, knieën omhoog, weet je wel, zo'n stok. De lucht in waarvan als kind dacht, als die nou niet op mijn hoofd terecht komt, hoop ik. En daarachter de fanfare, altijd net hard genoeg om een compleet dorp wakker te krijgen. Welke optocht kun jij nog goed herinneren? Carnaval, Sinterklaas, bloemencorso, en dat kan natuurlijk ook. En misschien liep je zelf wel mee en dacht je na 3 straten al, waarom heb ik hier in vredesnaam ja tegengezet? Ik kom net een berichtje tegen. Henk uit Wijk bij Duurstede, die zegt, ja, we hadden vroeger een optocht met versierde fietsen. En mijn vader die had mijn stuur zo vol gladiolen gebonden dat ik niks meer zag. En na 200 meter reed ik rechtstreeks de Harmony in. Ja, dan heb je in ieder geval zeker meegedaan.

0: van de week. De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: Volte Kroes bij Radio M Utrecht en Roet de Soleil. Daarvoor hoorde je Fleetwood Mac en Dreams. En die Stevie Nicks, dan de rest van Fleetwood Mac en zo, die liep tijdens de opnames gewoon even weg van de rest. Hè? Aparte kamer, donker, rood, groot bed erin. En een dikke vette gitaar. Ze gaat zitten, komt terug en toen bam, Dreams. En de toetsenisten, die hoorden de eerste versie en dachten ongeveer... Ja, is dit het nou? En de gitarist die hoorde er wel wat in. Eén hoort een kaal liedje, de ander hoort Fleetwood Mac. En weer iemand hoort Chris Brink op de achtergrond met iets wat lawaai.
1: Kruidnootjes.
0: Oh, sorry. Met kruidnootjes.
1: Kruidnootjes.
0: Ja, kruidnootjes.
1: Een beetje misschien.
0: Nee, dat zijn flinke kruidnootjes.
1: Ja, dat zijn de beste jongens.
0: Zo.
1: Ja. Ik ga verder.
0: Oké. Okay.
1: Even kijken hoor. Zit ik in de weg of zo? Maar dat moet zijn.

0: Ik neem een heel bekend liedje, de tekst en een ander jasje. In een andere taal en op een andere melodie. En je voelt hem al aankomen. Jij raadt het originele nummer. En de artiesten. Chris er ook bij, die weet ook niet wat de opgave is. Maar nee. Ik ga het even aan de hand van Chris kan ik het een beetje... Maar, helemaal goed.
1: Waar is die voorbeschouwing gebleven? Is
0: niet nee, gebeurd. Heb je niet gehad. Nee, geen voorbeschouwing. Ja, hoe je hebt heel een stukje gehad. Daar gaan we. Okay. Het lijkt de verste verte niet op het origineel. Dus ik ben op zoek naar het origineel. Het titel en artiest graag sturen naar Radio M Utrecht, naar de studio. Dat kan via de RTV Utrecht app. Als je het voor het eerst doet, rechtsboven app ons komt.

Nou, ik ben heel benieuwd. Stuur een berichtje naar de studio van Radio Web Utrecht. De originele titel en artiest, daar zijn we naar op zoek. En zo meteen nog een klein tipje. En rond over 12 minuten heb ik je misschien aan de telefoon. Dan mag je uitzoeken.

Overdag trouwens, hè, wordt het een wolken, af en toe een stukje zon. Vanmiddag later, rond een uur of 5-6, gaan er nog even een paar stippeltjes vallen. Graden op 24, vannacht is het droog, 16 graden. Morgen overdag wat meer zon, ook wat wolken, maar dan wel zo goed als droog. En dan gaat het op 23 graden in de schaduw.

0: dan ook altijd. Is dat bij Pluk de Platen denkt van, nou, dit is een makkie. En dan blijkt hij toch weer wat lastiger te zijn. Maar in ieder geval wat het niet is.
1: Mijn brillenglazen, die besloegen niet. Het was gelijk kassa.
0: Ja, hadden meteen, dat vind ik heel wat. Ja. Het is niet It's So Easy van Linda Ronstedt. Het is ook niet de Commodores met Easy. Ik dacht dat die makkelijk was. Nou, even nog even.

0: Ja, nou, het is wel voor het echt nu, want ga nog even klein. Ik doe toch nog een keer gewoon die hele, hele opgave, even dat beginstukje, want daar zit het antwoord al gewoon in.
1: Ja.
0: Ja, hoef je, maar kun je het normaal zeggen? Moet je mij nu weer aan te kijken?
2: Nee, maar jij kijkt me heel vaak aan. Van, ja,
0: ik kijk je aan, omdat ik het allemaal vond. Ik allemaal raar. Je moet Chris ook nooit recht in de ogen aankijken. Dat kan wel gevaarlijk zijn. Oh, Chris, ik krijg een strandbal. Ja. Maar vertel.
2: Nee, het is een... wat is dit dan? Nee,
0: de strandbal die stuitert op de...
2: Oh. Dat gaat de programmaleider niet leuk vinden, dit hoor.
0: Nee, het is geen rook hoor. Nee, het is geen rookontwikkeling. Er is niks gevallen in mengpaneel. Maar we zien dat er wat stof dwarrelt.
2: Wat stof?
0: Hey, heb je nou haar, Christel? Oké, even serieus. Ja. Ik vind het prima dat je erbij zit.
2: Nee, ik ga zo weg.
0: Maar jij kaapt altijd. Jij doet dit altijd. Leuk weekend wordt het.
2: Ja, ik vind het lastig dat je erbij zit eigenlijk.
0: Ja. Dat doe je nou altijd. Leuk weekend. Je bent al precies je vader. Nou, leuk. Nee, even serieus. Even deze opgave nog. Want we moeten zowel een winnaar hebben. Wat had jij nou voor een...
2: Nou, het is een straat in een Londense wijk.
0: Oké.
2: Okay. Wat is het?
0: Zo, dat is eruit. Ja. Dat is echt top, of niet, Chris?
2: Ik ga weer.
0: Oké, okay, ja. Was het maar zo'n feest. Nou, even let op, hè.

0: Stuur eens snel een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld rechtsboven app ons. We zijn op zoek de originele titel en artiest. Doe het snel. Heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning.

0: Als het goed is, hebben wij Fred aan de telefoon, hoop ik.
1: Dat klopt, ik ben Fred.
0: Hey, hallo. Fred, hallo, ik ben Erwin.
2: Hallo. En, ik ben Chris.
1: Hallo.
3: Erwin, hoe is het, Fred?
1: Prima.
3: Wacht even.
1: Ik zit lekker van je... Ja?
3: Jij, ga maar.
1: Nou, ik zit lekker van jullie muziek te genieten. En ik luister altijd naar de quiz, hè, van Rademaar.
0: Ja,
1: ik vind het altijd leuk mee te doen. En deze die herken ik meteen. En dat herken ik aan de naam van de straat. Baker Street.
0: Oh, jij geeft ook meteen het antwoord.
1: Oh, had ik niet op gedaan.
0: Nee, oh Fred, nou. Oh,
3: helaas, tot de volgende keer, Fred. Nee. Erwin is naar huis toe. Die is nou wel een beetje teleurgesteld.
1: Oh, wat erg.
0: Chris zit helemaal te smileyen. Nee hoor, het was een grapje. Maar jij was degene trouwens. Je dacht eerst dat het iets anders was, toch?
1: Linda, nee,
0: was jij dat niet? Oh, nee.
1: Nee, dat was ik niet.
0: Oh, dat was jij niet. Oh, nee, dat klopt. Ik haal mensen door elkaar. Sorry, Fred. Wat zit jij?
3: Het goede antwoord. En het is hartstikke mooi.
0: Oh, je gaat er nu in vragen. Je gaat nu even bij de hand.
3: Ja, lopen. Maar ja, het valt me op gewoon. Fred is gewoon een hele beste jongen.
0: Ja, dat zeg ik toch ook niet?
3: Is dat keek ook een beetje van, ja, wat moet ik hier nou mee? Maar die jongen is gewoon
0: normaal. Ik heb gewoon een gelaatsuitdrukking.
3: Ja, zo meteen even. Kom aan, de microfoon is dicht. Doe eens dicht.
0: Oké, dankjewel.
3: Oké, nee, maar dan weet je dat.
0: Dankjewel. Sorry Fred, en sorry voor iedereen. Waar is Joost? Joost is meteen weg altijd. Dit is Pluk de Plaat. Zullen we hem even een stukje laten horen? Had jij hem wel meteen, Fred, of niet? Want ik had verwacht namelijk dat hij ontzettend makkelijk zou zijn. En elke keer als ik denk dat hij is ontzettend makkelijk, dan blijkt hij toch wel lastiger te zijn. Maar had jij hem meteen ook?
1: Nee, dat was het laatste. Ik vond het lastig. Ik moest wel een paar keer nadenken en ik moest het nog twee keer beluisteren.
0: Nou, dan gaan we even een klein stuk. Ik vond het wel een gezellige versie. Vond je niet? Het was wel een...
1: Ja, ik vond het wel leuk.
0: Hij lijkt verdacht veel ook op het origineel. Maar een heel klein stukje. Het zat al meteen in de eerste regel. Daarom dacht ik van, oh ja. Maar dan...

0: drinken. Oké, je drinkt. Goed, even iets anders, Fred.
1: Lach je nou, Fred? Hoezo?
0: Fred, heel goed hoor, Fred.
2: Brijzen.
0: Ja, dat wil zeggen, wat is de... Nee, maar even wel de officiële manier. Fred, wat is de originele titel en artiest? Vertel.
3: Dat is de Baker Street.
0: Van?
3: Gary Rafferty.
0: Ja! Oké, je maakt het wel goed hoor. Je maakt even een spanning van originele titel en artiest. Dat klopt. En Fred, even kijken. De staande ovatie.
1: Ja.
0: Je krijgt ook nog, je mag, we hebben drie dingen. Even kijken hoor, jij mag zoeken. Uit mag zoeken. We hebben een shopper, een puzzelboekje en een notitieboekje. Dan mag je uitkiezen. Wat mag ik voor je inschenken?
3: Doe maar de shopper.
0: De shopper. Dat gaan we doen. Blijf even hangen. Ga nog even jouw gegevens even checken. Even op noteren, neerschrijven. En dan gaan we de shopper opsturen. Sorry voor alles. Sorry voor Chris.
1: Waarom nou weer?
0: Ik
1: doe echt mijn best, hè?
0: We gaan het origineel draaien. Ik denk dat het leukst is.
3: Oké.
0: Gary Rafferty, Baker Street.

Ja, je zit in mijn hoofd bij Radio M Utrecht 3. Jezus, de nationale nieuwe. Dat ging me heel snel. Die wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt. En het is een dingetje, zo'n ding dat in je hoofd blijft zitten. Een soort van Chris Brink is dat. Oh, hij was er nog. Dit

Mooi hè, wat een klassieker. Dakara bij Radio M Utrecht. Yes sir, I can boogie. Blijft een fantastische, leuke plaat natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat begint dus niet in een glitterclub. De tekstschrijver die ligt thuis in bed. Telefooncomponist die met een melodietje. Geen discobal, geen rookmachine, gewoon een dekbed. En heel veel, en veel later wordt dat lied in één keer een Schotse voetbalhymn. Hè? Dankzij een vrijgezellenfilmpje. Mede dankzij een vrijgezellenfilmpje van een voetballer. En die Considine. In dragkleren, oké. Dat gaat wel heel ver. Ja, dat is ook echt zo. Die plaat die blijft gewoon. Die plaat die blijft ook gewoon indruk maken. Even heel iets anders, maar dan ook echt heel iets anders. Hij had dus een rotdag. Een rotdag. En niet dramatisch, geen grote ramp. Gewoon zo'n dag waarop andere mensen je net iets te veel zijn. Ik noem het altijd, iedereen doet stomdag een beetje. Hij was bij zijn broer thuis. En er kwamen wat mensen langs. Iemand had ze uitgenodigd. Allemaal hartstikke gezellig. Waarschijnlijk. Maar hij had daar dus helemaal geen zin in. En ik vind dat meteen zo'n heerlijk menselijk begin van een wereldhit. Want wat doe je dan? Je gaat niet gezellig mee zitten doen, je trekt je terug. Hij ging achter de piano van zijn broer zitten en begon wat te spelen. En in één keer kwam er in zin over mensen die een muur tussen je bouwen. Later dacht hij zelf, ja, misschien ging dat onbewust wel over die visite. Nou, lekker dan. Kom je gezellig langs, word je onderdeel van een wereldhit over vervreemding. Maar vanaf dat moment, vanaf daar ging het ergens anders heen. Want hij zat op dat moment ook na te denken over dingen die eindigen. Relaties, mensen die zich terugtrekken. Dat gevoel dat je soms hebt van dit krijg ik niet meer goed. En terwijl hij daar zat, kwam er tegelijk iets hoopvols uit. Bijna alsof hij zichzelf toesprak. Nee joh, kom op. Niet nu al denken dat het voorbij is. Het nummer kwam vrijwel in één keer. Diezelfde dag maakte hij zelfs al een demo. Met een lucifersdoosje als snare drum en zijn voet als bassdrum. Maar meer had hij dus blijkbaar niet nodig. Dat is deze plaat.

0: ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
16: kozijnen. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.

0: De Golden Earrings. Ja, in die tijd, hè. De Golden Earrings met een S. Golden Earrings en de Sound of the Screaming Day bij Radio Emmerdrecht. Ja, dat, dankjewel. Welke optocht zie jij meteen nog voor je? Ze hebben zelf meegelopen, misschien heb je er aan meegedaan. Misschien maakt niet uit, stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. En volgens mij onthoud je van zo'n optocht vooral wat misging. Hè? Niet die perfecte wagen, niet, nee, maar de hoed die afwaait, weet je wel. Paard dat of zo alleen in één keer links wil. De majorette die haar stok in de heg gooit. Nou, daar komen we er even op. Nel uit Amersfoort die geeft antwoord op de vraag, welke optocht zie jij nog meteen voor je? Mijn dochter liep als majorette. Eén keer gooide ze haar stok zo hoog dat hij op het dak van de bakker terecht kwam. En de hele groep liep gewoon door. Maandag kwam de bakker hem terugbrengen met een sofsijze broodje erbij. Kijk, dat vind ik service. Hè? En wij stonden altijd, zegt Marga uit Soest, altijd op dezelfde hoeken bij carnaval. En één jaar kwam er een wagen met een enorme papier-maché koe. En precies voor ons huis brak die kop af. En mijn vader heeft die koeienkop daarna 11 jaar lang in de schuur bewaard. En niemand wist waarom. Ja, waarom 11 jaar? Ja, waarom ook niet, hoor, natuurlijk. Dorothy was zelf majorette in Weesp, een jaar of 15. Ze is de naam van de groep inmiddels kwijt, maar dat ze daar zelf liep, weet ze nog precies. Ja, dat vind ik mooi. De naam weg, maar die laarzen, die stok en dat lopen tussen al die mensen, dat zit er nog gewoon. En Henk en Bunnik die schrijven, ja, bij ons liep de fanfare altijd net iets te langzaam. De hele optocht stond erachter te wachten. Ja, dan heb je dus muziek en file. Dan heb je nog iemand die daar gewoon, hè, over corso's en over het, over dit soort dingen gewoon nog mee kan praten. Een bloemencorso. Jij hebt gewoon meegedaan, Frans.
1: Ja, ik heb meegedaan als bijaardier.
0: Oké, ik moet even iets bekennen. Toen jij bijaardier schreef, moest ik even denken, wat is je favoriete dier? Een bijaardier, moest ik even nadenken. Wat is een bijaardier nou precies? Leg hem maar even uit, alsof ik er werkelijk helemaal niks van af weet. Het kost je waarschijnlijk weinig moeite om dat voor te stellen. Maar...
1: Jij zit in Utrecht.
0: Ja.
1: En in Utrecht heb je de Domtoren.
0: Ja.
1: En in de Domtoren hangen klokken.
0: Ja.
1: Dat heet een bijaard of carillon. Okay. En een bijaard die bespeelt dat instrument.
0: Oh, okay. Dat wist ik wel. Ja. Ja, oké. Okay. Ik dacht, ja, wat is je favoriete dier? Een bijaardier. Okay. Maar dan wordt hij nog gekker, want normaal gesproken zie ik een... Hoe noem je dan? Een bijaard? Een bejaard?
1: Een bijaard,
0: oké. Okay. Dan zie je inderdaad de kerktoren. Maar jij zat dus met zo'n compleet stel klokken op een vrachtwagen of zo?
1: Ja.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Klokken ziet rijden, die hebben dit soort dingen als soort reclameuiting of als soort promotieding. Zetten ze een ding op een vrachtwagen en ja, daar kun je dan mee rijden. En sommige organisaties, zoals bloemencursus, die halen zo'n ding dan naar het bloemencursus toe. En dan zoeken ze er een bijaardier bij en die zit dan de hele dag op zo'n auto te spelen.
0: Oké, want je hebt gestuurd, ik heb 2 keer meegedaan aan een bloemencorso als bijaardier op een zogenaamde reizende bijaard. Dus dat is een bijaard op een vrachtwagen.
1: Ja.
0: Die is echt erg leuk om te doen, maar hele lange...
1: Hele lange dagen, ja.
0: Ja?
1: Je moet meestal rond 8:30 moet je bij het begin zijn.
0: Ja.
1: En dan wordt die stoet opgezet en dan ga je rijden. En ja, en tegen 6:00, 7:00 s'avonds ben je eens een keer klaar.
0: Oh, heb je... Ik bedoel... Ik vind het toch wel heel bijzonder, hoor. Er gaat de hele handel nog rijden. Hè? Dus zit je de hele, en ik zie alles... Ik zou waarschijnlijk naar de eerste rotonde al de verkeerde klok aanslaan. Maakt het voor jou nog verschil dat je op een bewegende vrachtwagen zit? Of denk je, Erwin, ja, ik hoef gelukkig helemaal niet te zien waar we heen gaan. Ik hoef alleen maar te spelen.
1: Ik speel eigenlijk alleen maar. Maar je moet af en toe wel rekening houden met het feit dat er verkeersdrempels in de route kunnen zitten. Of ja, bij bochtjes. Maar de chauffeurs van die vrachtwagen, die weten meestal wel wat ze doen, hoor. Dus,
0: maar jouw gezichtsvermogen is iets... jij ziet niet alles, laat maar zeggen.
1: Ik zie niet veel. Nee, ik zie helemaal niet veel.
0: Ja, maar dat zie je toch ook niet aankomen, zo'n hop, weet je. Dan ga je niks aan. Dat is zo'n bocht of zo.
1: Dat zie je sowieso niet, want je bent aan het spelen. En je zit achter
0: van
1: daar weer.
0: Ja.
1: En ja, je kijkt hoger, kun je even kijken hoeveel mensen er langs de route staan. En dat zie je dan wel. En voor de rest rijd je met die stoet mee. En dat is ontzettend leuk om te doen.
0: Oh ja, maar toch even tot slot, hoor. Maar wat speel je dan onderweg bij zo'n bloemencorso? Kun je dan werkelijk gewoon ieder bekend liedje op zo'n bejaard spelen? Wat krijg nu deze zin om totaal iets...
1: Het is geen bejaard, maar bijaard.
0: Bijaard, ja, oké. Okay. Ja. Sorry Frans, het is gewoon bijaard, ja.
1: Nee, ja, je speel je. Je zoekt wat dingen uit. Vooral bloemenliedjes, zeg maar. Tulp uit Amsterdam. Rozen uit Tirol. Ik geef je een roosje, mijn roosje. Oh. Maar ook, je stelt een heleboel leuke dingen.
0: Oh ja, want ik krijg ook meteen zin om iets totaal aangepast aan te vragen. Iets van, bijvoorbeeld van, kun je dan gewoon ABBA uitkrijgen, laat maar zeggen?
1: Dat kan, ja, dat kan. Dat kun je dan ook krijgen.
0: Wat leuk. Wanneer ga je weer?
1: Dat weet ik niet. Maar als ik een keer ga, dan hou ik je op de hoogte.
0: Dames en heren, bloemencorso's. Ik kan u vertellen uit eigen ervaring. Zegt de man die nu pas weet wat een bejaard is. Frans Egmond moet u hebben, dames en heren. De reizende bejaard. Niet bejaard, bejaard. Toch? Nu zeg ik het wel.
1: Bejaardier. Bejaardier.
0: De reizende, ja, mijn favoriete dier, Frans, de bejaardier. Ja, ik vind
1: nu even gauw één ding. De Golden Earring, daar zat familie van mee in, hè?
0: Ook nog. Daar gaan we het binnenkort ook over hebben.
1: Jaap Egmond.
0: Oh, is dat familie? Oh, is dat?
1: Sam.
0: Oh.
1: Hele familie, ja.
0: Je bent wel een muzikale familie dan.
1: Ja, ik ben alleen de enige bij ons gezin die door is gegaan in de muziek.
0: Oh, kijk eens aan. En ben je ook nog familie? Want we draaien nu Albert Hammond, Egmond. Nee, dat is niet hetzelfde.
1: Nee, dat is geen Eugel. Okay.
0: Radio M Utrecht, Albert Hammond hier. Give

Vandaag overdag kunnen straks wat spatten regen vallen. Rond een uur 5, 6 uur valt er wat het regen, het een en het ander. Het wordt vandaag ongeveer blijft het vandaag op een graad of op 24. Vannacht dan koelt het af naar een graad of 16, blijft het droog. Morgen overdag, dan is het ook droog, blijft droog. En zie je de zon, af en toe een paar wolkjes, maar wel ook zo goed als droog. En dan wordt het maximaal 23.

0: dat weet je.
1: Ik heb met deze plaat, hoe vaker ik hem hoor, hoe leuker die gaat worden. Ken je dat? De Acquired Taste. Ik vond hem meteen al leuk, maar hij blijft... Ik weet niet. Hij gaat betaald geen huur in mijn hoofd. Blijft ook hangen. René Vroeger, sorry voor dat als het bij jou ook gebeurt. René Vroeger en Waylon. En hoe de liefde gaat. Ik zou bijna willen zeggen, maak dat hoofd even leeg. Want we gaan spelen. Het spelletje 3 voor 4. Dat is jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen. Bij Radio Web Utrecht. 3 voor 4. Dat zijn 3 platen. Met 1 overeenkomst. Dan kan het zijn hetzelfde woordje. Of het kan in het onderwerp zitten, in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Het zijn 3 platen. We noemen dat 3 aanwijzingen. Beide klaar voor. Dit is aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Dat zijn dus 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je nou een idee krijgen tijdens het horen van aanwijzing nummer 2, stuur dan een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan. Mocht je dat voor het eerst doen via de gratis te downloaden RTV Utrecht app. Heel handig ding voor heel veel meer. Maar ook berichtjes sturen naar de studio. Dat kan rechtsboven. Zie dan app ons. Dan komt het hier binnen. App de studio. Dit is aanwijzing nummer 2.

En dat was aanwijzing nummer 2 alweer. In het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem te pakken, die overeenkomst? Ook niet voor jezelf. App het als de Sony Meet naar de studio van Radio M via de app. Dan heb ik je misschien zometeen aan de telefoon. En dat is na aanwijzing nummer 3.

0: kippenvel?
1: Ik vergeet gewoon helemaal een telefoonnummer in te voeren. Oh, wow. Ja, ik weet niet hoe het met jou gaat, maar hij stond hier heel hard in ieder geval. Het is onderdeel van het spelletje. 3 voor 4, ja. Jeetje. Dat was aanwijzing nummer 3. En dan gaan wij...
2: Met Lize.
1: Dag Lize, met Erwin. Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo. Nou, ik was echt gewoon in een trance, joh. Ik zat te luisteren naar Rita Hovink en ik zat helemaal in die plaat.
2: Ja, en toen?
1: Ja, en toen...
2: Wil je erover praten?
1: Nou, weet ik niet. Is dat nodig? Ik geef...
2: Weet ik niet.
1: Nou ja, Riet erover. Nee, je hebt het antwoord al gegeven. Ik weet wat het antwoord is. Maar ik gewoon kippenvel. Ik denk, toch?
2: Ja. Nou, dat is een goed nummer, hoor.
1: Zo, echt hoor. Nou, ik heb
2: maar ik vond die eerste van Gilbert O'Sullivan ook heel mooi.
1: Ja, en die tweede van... wat was die?
2: Ja, die zegt me niet zo heel veel.
1: Nee, dat is een... volgens mij is het eind jaren 70. Ik kan me volgens mij herinneren. En luisteraars mogen me corrigeren als ik het niet goed heb, hoor. Maar ik kan me die clip... Volgens mij is het eind jaren 70. Ik denk jaar of 8, 9 was. Dat zij in een babydolletje stond te zingen.
2: Oh, wat leuk.
1: Oh, wat leuk. Ja, dat was voor die tijd daar. Van sowieso ben je 8 en dan denk je van, wat is dat dan?
2: Ja, maar was heel... ik in het Verre Oosten.
1: Oh ja, nou, dat was dat liedje denk ik al niet helemaal geschikt, denk ik. In het Verre Oosten? Nee.
2: Ja.
1: Oh.
2: Ja, in Singapore.
1: Oh. Ja, dan is dat allemaal even bijgegaan. Je hebt andere herinneringen, laten we zeggen.
2: Ik denk niet
1: dat het liedje daar hit geweest is dan.
2: Ik kan het me zo niet herinneren.
1: Oh, de andere twee kende je wel. Ja.
2: Ja,
1: ik kan me niet voorstellen dat het laatste van Rita Hovink ook een hit geweest is daar. Maar dat was waarschijnlijk...
2: Nee. Maar die hoor je zo vaak op de radio, dus dat
1: echt?
2: Kan niet
1: meer. Nou, ik dacht, dat is de reden eigenlijk waarom ik hem erin heb gedaan. Ik dacht, oh, dat vind ik zo'n grappig, een mooie plaat. Ik wist zelf niet dat het...
2: Goeie keuze.
1: Nou, dankjewel. Ja, ik heb mezelf verrast. Terwijl ik hem zelf heb uitgekozen. Nou,
2: joh.
1: Nou, wat leuk, Lize. Nou, van harte welkom nogmaals.
2: Ja,
1: je bent in ieder geval wat meer in de buurt, want het nummer wat ik bel zit in Nederland. Dus niet meer in Singapore. Je zit hier gewoon in...
2: In Valkenburg.
1: Valkenburg. Oh.
2: Ja.
1: Daar kom jij niet vandaan. Zo,
2: nee, we zijn in Valkenburg omdat we morgen naar Aken gaan.
1: Oh.
2: Oh.
1: Oh, maar je woont hier in de buurt, zullen we maar zeggen. Of...
2: Nee, ik woon in Westerbork.
1: Oh, jeetje. Dat is een totaal accentloos. Westerbork, ja, een beetje... Het is Drenthe. Mooi. Mooi.
2: Ja.
1: Mooi. Ja. Wie doet me wat? Wie doet me wat? Wie doet me wat vandaag? En oké, okay, je dacht van ik heb eens een stukje te rijden. Wat is dat een stukje? Westerbork?
2: Nee, onze oudste dochter doet morgen mee aan de wereldkampioenschappen voltige. Wat? Voltige. Dat is gymnastiek op een paard.
1: Oh, echt?
2: Op muziek, ja.
1: Waarom moet dat klinkt helemaal complex. Ik bedoel, ik vind het al heel wat als iemand gewoon met zijn ass op zo'n paard kan blijven zitten. Ja, snap je?
2: Ja.
1: Oh joh, ja. Bijzonder. Wereldkampioenschappen.
2: Ja, daarom zitten wij hier. Ja, wereldkampioenschap. Vorig jaar heeft ze meegedaan een Europees kampioenschap en dan een wereldkampioenschap.
1: Oh, vind je het spannend? Gaat ze het... Ik bedoel, een ex-vriendin van mij die deed ook aan springen, weet je wel. Ik heb haar op een gegeven moment naar de eerste hulp moeten brengen. In Groningen was dat trouwens. En ik heb ze ook nog wel eens een keer paard gereden, maar dat was ook geen succes.
2: Nee,
1: zij is groot, jongen.
2: Het is hoog. Ja, en sterk.
1: Zo, ja. En 600 kilo zo minimaal.
2: Ja.
1: Zo. Maar hoe schat je haar kansen in?
2: Middenmoot, want zij treedt op met alleen meisjes, dames.
1: Ja.
2: En als er ook jongens of mannen in het team zijn, die zijn ook veel sterker. Die kunnen veel beter iemand optillen en zo en in de lucht houden. Dat ziet er wel spectaculairder uit.
1: Maar maar het is niet alleen dames. Of is dat gemengd? Is dat
2: gebruikt? Nee, het is gemengd en het ligt eraan wat voor team je getraind hebt natuurlijk. Hè? En zij traint een meidenteam, een damesteam.
1: Oh, dus, is dat wel een eerlijke competitie dan? Als dat dan ook hier...
2: Nou ja, maar de jury die kijkt toch naar spectaculariteit.
1: Ja, maar daar...
2: En dat ziet er veel spectaculairder uit als een man 2 meiden de lucht inhoudt op een paard. Toch?
1: Ja, ik denk in beelden, dus dat denk ik wel. Maar ja, dan is het ja, wat voor muziek, tot slot hoor, maar wat voor muziek gaat ze gebruiken dan? Weet je dat?
2: Ze zoeken zelf de muziek uit, dat wisselt steeds. Afhankelijk van welke oefeningen ze doen. Moeten ze ook zelf uitzoeken.
1: Oké, ik denk niet dat het een van de liedjes is uit 3 voor 4. Daarover gesproken. Nee, dat denk ik niet. Dat lijkt me heel grappig. Rita Hovink. Zit voor je. Wat is de oplossing? 3 voor 4, 3 plaatsen met 1 overeenkomst. Vertel, Lise, wat is de overeenkomst? Alleen, ja. Heel goed, ja. Applaus. Nou, even kijken. Je mag uitzoeken. We hebben een shopper, een puzzelboekje of een notitieboekje. Wat mag ik voor jou inschenken?
2: Een notitieboekje.
1: Nou, blijf even hangen. Dan ga ik in een ander notitieboek even jouw gegevens noteren.
2: Helemaal goed.
1: Dat dit ook. Nou, heel veel plezier. Heel veel succes morgen.
2: Ja, dank je.
1: Of wil je me nog even laten weten hoe het gegaan is morgen?
2: Ja hoor.
1: Oh,
2: ja.
1: Dat vind ik leuk.

0: Nou, I wish I knew you before. Het is Amy MacDonald met zijn rock and roll. Amy die kreeg ooit de vraag of ze mee wilde doen aan zo'n televisieprogramma, Strictly Come Dancing. Dus zij leest die mail thuis voor aan haar man. Die kijkt haar aan en zegt: nee. Nee. Dat vind ik dus een huwelijk waarin mensen elkaar kennen. Geen analyse, geen overleg. Nee. Zometeen bij Radio M Utrecht gaan we nog een uurtje de middag plukken. En staat voor je klaar, Big Ashley, whenever you need somebody.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Verkeersverwachtingen.nl.
3: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
2: Verkeersverwachtingen.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden. Dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel!
23: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
27: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
26: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
28: De zomer vier je bij ons.
12: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
29: Pluk de middag met Erwin Peters.

Rick Ashley bij Radio M Utrecht. Hij was van oorsprong trouwens drummer, hè? Bandmens. En in één keer stond hij in zijn vorige adres. Nu is een win. En in één keer stond hij daar gewoon is eentje vooraan op een grote podia. En later vertelde hij dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend voelde. Dat vind ik op zich wel mooi, weet je wel. Een stem alsof je een stadion bezit en van binnen gewoon denken, wat is mijn drumstel of zoiets? Goedemiddag, whenever you need somebody. De van Rick Ashley dus in het derde uur van Plukte Middag. Nou, mag ik zeggen dat ik het leuk vind dat je erbij bent?

Nou, je ziet hem zo voor je, hè? Majorettes voorop, fanfare erachter. Mensen die in drie rijen dik langs de kant. En ergens gaat er natuurlijk iets mis. Ja. De vraag is dus, welke optocht vergeet jij nooit meer? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M. Dat kan via de RTV Utrecht app, rechtsboven app ons.

Vanaf aanstaande maandag begint hier de Goedemiddag Zomertour. Jos van Heerde. We gaan hem gewoon tegenkomen. Jos op aanraakafstand. De hele provincie gaat hij doen. En maandag is hij dus voor het eerst op aanraakafstand. Ja, dat bedoel ik niet eens figuurlijk, hè. Gewoon echt. Hij staat van 2 tot 5 op de parade in het Moreelse Park in Utrecht. Tussen theater, eten, mensen die iets ingewikkelds doen met hun lichaam. Waar ik denk ik na 3 seconden al een liesblessure van zou krijgen. En Jos die loopt daar gewoon tussendoor. En op maandag kost entree €3. Dus als je altijd al gedacht hebt, ik wil die Jos van Heerde nu wel eens een keer in het echt zien. Nou, hey, €3. Dat is minder dan sommige broodjes. Maandag 2 tot 5, de Goedemiddag Zomertour op de parade. En ja, aanraken hoeft niet meteen. Want kijken doe je met de... Ja, precies.

Jim Kulstra bij Radio Web Utrecht en Swing Your Daddy. Je luistert naar Tim Middag. Bij een opdracht heb je trouwens altijd iemand die in één keer een functie krijgt en daar meteen volledig in opgaat. Ken je dat? We hebben namelijk de vraag: welke optocht is bij jou blijven hangen, laat maar zeggen. Hè? Dus dat is de optocht. Er gaat altijd wel iets mis. Maar het is ook wel heel leuk om zo'n optocht. En ik moet eraan denken, omdat het de leerzaam dit de bloemencorso begonnen is. En ik zag daar ook staan majorettes. En ik kan me herinneren dat vroeger, ik ben 57, mijn 58 is levensjaar, dus ik mag het zeggen, vroeger had je dat veel vaker volgens mij. Een majorettes en dat soort dingen. Dus, maar welke optocht kun jij je nog goed herinneren? Jaap van Es die schrijft iets waar ik meteen ook even bij bleef hangen. Als klein Jaapie ging je natuurlijk naar de intocht van Sinterklaas. En hij vroeg zich ieder jaar af hoe het toch kon dat Sinterklaas ineens uit de kroeg vlakbij zijn huis kwam. En terwijl Jaap hem daar echt nog nooit naar binnen had zien gaan. Ja, daar begint dus op jonge leeftijd het recherchewerk. Die man is per boot aangekomen, maar waarom komt hij nu uit Café de Zwaan? Weet je wel zoiets? Later zag Jaap in Disney World in Florida de enorme kerstparades, de praalwagens, de Disney-figuren, de muziek en de vuurwerk. En dat is dan ongeveer de andere kant van het spectrum. Hè? Van Sinterklaas die verdacht uit de kroeg komt na een parade waar alles tot op de seconde klopt. Ria van de Jacht die liep jarenlang met de drumband mee in het bloemencorso van Alsmeer. Eerste weekend van september schrijft ze. En meestal heel veel wind. Dat lijkt me met een drum nog te doen. Maar als je voor haar loopt met een bloemstuk van 2,5 meter hoog, wordt het in één keer een heel ander verhaal, denk ik. Gerrit uit Lopik zegt, ja, onze Sinterklaas die viel ooit bijna van de paard, omdat iemand vanaf de kant Ome Kees riep. Ja, dan ben je in één seconde je volledige mysterie kwijt. En Mieke uit Doorn zegt, ja, wij stonden vroeger altijd bij het bloemencorso met de hele familie op dezelfde plek. Mijn vader die nam klapstoelen mee, mijn moeder een thermoskan en mijn tante een plastic boodschappentas vol broodjes. En één jaar begon het echt keihard te regenen. Iedereen weg. En wij bleven zitten onder die drie paraplu's, want mijn vader zei, ja, we zijn er nou toch. En die praalwagens die kwamen langs, compleet doorweekt. En wij zaten daar alsof we kaartjes voor de première hadden. Dat vind ik dus prachtig. Iedereen vlucht naar binnen en één familie denkt, nee joh, de broodjes zijn er nu op. En even kijken, oh ja, oh, dat is ook leuk. Wim uit Veenendaal, die zegt, ja, bij de intocht van Sinterklaas moest ik ooit routes afzetten. En ik kreeg één reflecterend hesje en ineens luisterde iedereen naar me. Ik heb die middag drie auto's omgeleid die niet, helemaal niet omgeleid hoefden te worden. Gewoon omdat het kon. Ja. Een hesje, hè? Meer macht heeft een mens gewoon niet nodig, hè?

Vanmiddag kan er een spat regen vallen. Rond een uur op 5, 6 staat hier een lichte bui. 0,4 millimeter ongeveer. Lekker verkoelend klein buitje. Temperatuur blijft 24 graden. Het koelt af vannacht naar een graad of 6.

Spago, You and Me, Radio M Utrecht. Je luistert naar Plukte Middag. En om 5 uur is het de beurt aan Edwin Meerman. Een van de allerleukste programma's, vind ik, die wij hier hebben bij Radio M. Dat is het Gouden Weekend. Dan is het ook dezelfde datum, de week van dezelfde datum. Dus dan is het ook 15 augustus, maar de week van 15 augustus. Maar dan in een ander jaar. Even kijken of je aan de hand van wat aanwijzingen kunt bepalen welk jaar dat dan is. Welke 15e week van 15 augustus dat is. Dan stappen we in de tijdmachine in de... Ja, lang geleden. Dat is terwijl de Beatles in Chicago die beginnen aan hun allerlaatste Amerikaanse tournee ooit. Te midden van enorme opschudding rond John Lennon's uitspraak dat ze populairder dan Jezus zijn. Trilt Nederland op zijn grondvesten door het Provo-protest in de steden. In de Utrechtse binnenstad peilden de kledingzaken uit voor een fonkelnieuwe modetrend die de oudere generatie doet schokken, de minirok. En uit de transistors schalt de vrolijke meezinger van Karin Kent. Dans je de hele nacht met mij. Even afrekenen in guldens. Je gelooft het bijna niet, maar voor een liter benzine betaal je aan de pomp slechts 48 guldencent. Een fris drankje, een frisjankje of een fluitje bier op de neuden kost je 60 cent. En voor een patatje leg je precies een halve gulden neer bij de Smulhoek bijvoorbeeld. Een eigen huisje kopen, een karakteristieke woning in het centrum van Utrecht kost je die zomer gemiddeld 32.000 gulden. Als de buurt een baby kreeg, dan heette die kleine hoogwaarschijnlijk Jan of Mario. Dat zou kunnen. En een minirok op de Oude Gracht. De platenverbrandering in Amerika. Spotgoedkope benzine en de vrolijke noten van Karin Kent. In welk jaar, in welke week zitten we? Je hoorde de details uit de week van 15 augustus 1966. Straks tussen 5 en 7 bij Radio M Utrecht. Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. De week van 15 augustus 1966. Toen moest dit nog gemaakt worden.

grappig, hè? Dat eigenlijk, het liedje... Dit liedje gaat eigenlijk over een kerel, hè? Over een rich girl gaat het eigenlijk over een rijke jongen. Hè? John Oates die vertelde dat de inspiratie een erfgenaam uit een rijke familie was. Maar ja, rich guy zong gewoon niet lekker. Dat bekte niet lekker. Dus ja, dan maak je van die jonge meisje problemen opgelost. Dat kan in de muziekbusiness gewoon allemaal, toch? Ja. Even heel iets anders. Dit is ook een mooi verhaal. Ze waren eigenlijk al klaar met het album. Studio vol apparatuur, tape overal, nummers opgenomen, mooi, hup, naar huis. Alleen de producer dacht, ja weet je, er kan eigenlijk nog wel één nummer bij. Klein probleem, hij had geen nummer. Niks. Dus hij pakt een stukje drums uit een lied dat ze eerder hadden opgenomen. En even voorstellen, dit is dus nog voordat je op je computer even op een knopje loop drukt. Hè. Dit is tape. Dus dat betekent gewoon knippen, aan elkaar plakken. En datzelfde stukje steeds opnieuw door die machine laten lopen. Boom, boom, boom. En daar gaat hij achter de piano bij zitten. Gewoon eens even kijken wat er gebeurt. Een piano erbij, een bas en een gitaar. En langzaam bouwt hij bovenop dat ene stukje drums een compleet nieuw nummer. Bijna helemaal zelf. En voor het eerst laten ze ook nog eens een keer de strijkers weg, waar die band nou juist beroemd om was. Maar dan de tekst. Want daar zit nog een gat in. Dus hij zingt gewoon een onzinwoord. Groos. Prima, laten we wel even iets verzinnen. Tot de Duitse technicus in één keer vraagt, maar hoe weet jij dat woord? En hij zegt, welk woord? Nou, groet, dat betekent iets als goed. Oh, nou, dan laten we het toch staan. En vervolgens gaat het nummer de wereld over en verstaat werkelijk waar iedereen Bruce, met een B, Bruce. Zoveel mensen zelfs, dat hij op het podium uiteindelijk denkt, weet je wat, zoek het lekker uit. En vanaf dat moment zingt hij zelf ook gewoon Bruce, met een B.

0: Amsterdam is het de week van 15 augustus 1966. De deur ging dicht. En dit zijn Veldhuis en Kemper. Ik zie je morgen, 2 uur. Weer gezellig samen de middag plukken.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.
13: Weerplaza.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
22: Nu

0: zomer vier je bij ons.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: zou het zo aan het eind misschien niet zeggen, maar het is echt gewoon een Nederlandse productie. Dus beat van Hollandse bodem, zeg maar. De Hunters, en wat een energie meteen als aperitief. Onze smaakmaker nummer 40 in de Nederlandse hitparade. Dus de Hekkensluiter was dat.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En dat was nog maar het begin van deze twee uurtjes. Je hoort het meteen, we zijn ver terug in de tijd. 60 jaar om precies te zijn, de Summer of 66. Met deze week van augustus, dus in 1966. De warme weken van weleer, hoewel het niet zo'n hele mooie zomer was. Maar in deze periode was het wel aardig, las ik in de kranten. Daar komen we straks nog eventjes op terug. Ook weer met wat fragmenten uit ons radio- en televisiearchief. In het volgende uur de top 10 van deze week. En even voor 7 hebben we weer een zoet toetje. En dan blazen we die 60 kaarsjes weer uit. Het was niet officieel de Summer of Love, die van 66. Maar de liefde was er uiteraard wel gewoon. Rusty Sledge. Dit gaat over een bijzondere woman. Mama. Dave Barry ook huizen bij vandaag, maar eerst de mama's en de papa's.

Het is eigenlijk uit een film die al 13 jaar eerder te zien was in de bios, Lily. En Alan Price hier met zijn hit Hi Lily, Hi Lo. Deze week dus ook 60 jaar geleden, 1966. Die zomer die toch een beetje in het water viel, letterlijk ook. Want het gaat over de Europese zwemkampioenschappen in de krant die eraan komen hier in Utrecht in het gloednieuwe zwembad Den Hommel. Verder lees ik over 100.000 liter voor koe Koosje. Ook wat over de koninklijke familie op vakantie zometeen. En er wordt ook alweer gevoetbald. De competitie is van start gegaan. En dit zijn Simon & Garfunkel. A winter's day. In een hele andere tijd van het jaar.

0: The Association op de weg terug met de Langkams Mary deze week in 1966. En we horen zo van Twice as Much met een nummer van de Rolling Stones dan weer. Die overigens zelf later ook nog achter de pensels geven in dit Gouden Weekend. In het Diamant dus, 60 jaar. Even wat berichtjes uit de kranten van deze week in augustus. Ik zie dat de voetbalcompetitie inmiddels weer van start is gegaan. De competitie 66-67. En niet zo'n beste start voor de Utrechtse club. In de eredivisie DWS DOS bijvoorbeeld werd 3-1. En Elinkwijk Ajax maar liefst 0-7. En dan lees ik ook over het weer, uiteraard ook in de krant van deze week. En eindelijk wordt het een beetje zomers in Nederland. Het is nog niet zo heel goed geweest tot nu toe, zo half augustus. Maar er staan ons zowaar een paar zonnige en droge dagen te wachten. Maar het is alleen nog wel de vraag, meldt het KNMI, of ook de 25 graden gehaald gaat worden. En dan heb ik hier een mooie foto van de 17-jarige Koosje. Dat is een koe in Oudewater en die heeft maar liefst 100.000 liter melk geproduceerd. Ze maalde er zelf overigens helemaal niet om, maar de familie vond het wel eventjes een momentje om bij stil te staan en een klein feestje te geven. De Europese zwemkampioenschappen die naderen. In de komende dagen zullen de deelnemers hun intrek nemen in een gedeelte van het studentenflatcomplex aan de Ina Bodier Bakkerlaan, dat voor de gelegenheid Eurodorp genoemd zal worden. Dat dorp heeft zelfs een eigen burgemeester en burgemeesteres. En 20 augustus gaat het beginnen. Het gloednieuwe zwembad Den Hommel is dat hier in Utrecht waar het gaat plaatsvinden. We blijven nog even op het water, want de hele koninklijke familie geniet momenteel in Porto Ercole van de waterpolo sports. In dat water, vlakbij de aanlegplaats van de Gelukkige Olifant, is net gespannen. En deze week heeft de hele familie, met uitzondering van prins Bernhard overigens, die voor enkele dagen even naar wat vrienden in Griekenland is gevlogen, daar een pleziervaart gemaakt. Nou, we hebben nog een mooi fragmentje van.
1: Op het schiereiland Argentario bij Porto Ercole aan de Italiaanse Middellandse zeekust hebben koningin Juliana en prins Bernhard enkele jaren geleden een witte vakantievilla laten bouwen die de naam de Gelukkige Olifant heeft gekregen. In deze fraaie omgeving, die slechts door een smalle bergweg met de buitenwereld verbonden is, heeft de koninklijke familie Nederlandse en Italiaanse persvertegenwoordigers ontvangen. Alleen prinses Christina was niet aanwezig, terwijl prinses Margriet wegens een lichte keelontsteking op deze dag het bed moest houden. Prins Bernhard vertelde de journalisten dat de villa eigenlijk te dicht aan het water was gebouwd, waardoor in de winter overkomend zeewater veel schade aan verf en metaal aanrichtte.

De zomer van 66. Nog niet de Summer of Love officieel. Die was pas een jaar later. Overigens, volgende week dan hebben we een speciaal programma op zaterdag. Dat doen we Summer in the 60s. En maken we in 2 uur tijd een reisje van 1960 naar 1969. Dus komt die van 67 ook even kort voorbij. En Percy Sledge was dat. When a man loves a woman. Het ging dus wel gewoon over de liefde. Dit zijn de Searchers.

Het is meteen een eerbetoon aan Chip Taylor, onlangs overleden hier. Hij schreef het al een jaar daarvoor en het was dus in de zomer van 66 een hit voor deze Trogs. En dan ook meteen maar even een eerbetoon aan Brian Wilson, want hier zijn de Beach Boys. De nieuwe LP Pet Sounds was net verschenen.

Roy Orbison. En hij speelde het ook nog eventjes. Lana was dat. Beetje uit de hoogte was het wel, maar niet zo heel hoog in de hitparade. Deze week op nummer 19, maar mooi even meegenomen. In dit gouden weekend, opgewarmd dus allemaal in diamant, met de hits van 60 jaar geleden. En dit is een protestlied van Ferre Grinjaar. Hier is zijn ringtone van toen.

Georgie Fame is dat en Getaway op radio in Utrecht. Het Gouden Weekend. Je hoort het al lang niet altijd vanaf dat ze al 60 jaar zijn. Alle hits die vandaag de revue passeren. Zeker ook met dit geluid. Syndicate of Sounds.

0: Dirk Berry en een ode aan zijn moeder was dat. In een jaar tijd had hij heel wat succes gehad aan de lopende band. Maar de rek was er inmiddels wel een beetje uit. Maar Mama die staat nog mooi in de lijst deze week op nummer 18. In het volgende uur ook de top 10 van deze week 60 jaar geleden.
1: My sweet Lady Jane.
0: Ook een bijzondere dame, bezongen door David Garrick.
1: When I see you again.
0: Eigenlijk een liedje van de Stones. Die zijn er ook nog overigens in het volgende uur. En deze zomerhit.
1: Hot town, summer in the city.
0: Een duik in een zee van muziek en tot het nieuws nog River Deep Mountain High. Ike en Tina Turner.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van roze naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: een beetje uit de hoogte was het wel. En even daarvoor ook nog hoog in de hitparade. Sterker nog op nummer 1, maar inmiddels op de weg terug. Dit idee vooral van Paul McCartney. Gaat over een schrijver die op zoek is naar een uitgever. Daar zat wel een liedje in, vond hij. En zo ontstond dus Paperback Writer. En er zit ook nog een beetje Vader Jacob in, als je goed luisterde, in het Franse Frère Jacques.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En we zijn nog een uurtje in deze zomer van deze week, dus 60 jaar geleden. Een Gouden Weekend in het Diamant met de top 10 erbij ook. En even voor 7 nog een zoet toetje. En dan gaan we die 60 kaarsjes maar liefst weer proberen in één keer uit te blazen. Ik zeg nog even, volgende week en ook de week daarna hebben we 2 zomerse afleveringen. Bijna non-stop hoor je dan een heel decennium voorbij komen op zaterdag. En volgende week is dat Summer in the 60s en de week daarna Summer in the 70s. Dus ook volgende week hebben we heel veel jaren 60. Maar nu specifiek dus deze week van 66 met ook de Stones. En ook deze in het zwart.
2: Black is black. I want my baby back.
0: Los Bravos. Nou, we gaan ook los voor deel 2. En ook in de jaren 60 regeerde de leugen zo op zijn tijd. Hier zijn die Outsiders met Wally Tucks.

0: Andy hoorden we hier. En Oh What a Kiss. Hij was er ook in deze smaak van Mickey Day. Oh, oh, what a kiss. Hetzelfde bandje. You're the one, just for maar dan een net even andere stem. Die hebben we de vorige keer laten horen. Nou, vandaag dus Will Andy ook in de hitparade. 60 jaar geleden, net als de Rolling Stones, Paint in Black. En nu we die kwast er toch even bij pakken. Nog een stukje Polygoon uit ons radio- en televisiearchief.
1: De televisiezender in Lopik, waarvan het hoogste punt 382 meter in de lucht steekt, heeft een metalen zendmast van 250 meter hoogte die gemonteerd is op de 100 meter hoge betonnen toren. De mast rust op een soort kogelgewricht en wordt aan drie zijden door telkens vier zware tuikkabels in balans gehouden. Om roesten van deze kabels te voorkomen, moeten ze eens in de vijf jaar geschilderd worden. Dat werk gebeurt in opdracht van de PTT door een aantal bijzonder koelbloedige mannen. Voor elke kabel die een lengte heeft van gemiddeld 350 meter... kunnen de mannen ongeveer 8 uur van het panorama genieten. De kist wordt door collega's van de schilders met behulp van een lier langs de kabel omhoog gebracht. Dat is een vrij eentonig en zwaar karwei. En daarom mogen deze mannen bij toerbeurt ook schilderen. Hoe dan ook, deze luchtacrobaten zorgen in de slappe zomermaanden voor een hoogstaand programma. Interessant is nog dat men van onder naar boven werkt om te voorkomen dat van de kabel afdruipende verf in de kist en op de schilders terechtkomt. Door het slechte weer heeft het werk ongeveer een maand geduurd. Maar nu is Lopik weer keurig opgepoetst.

0: Henkie Panky. En dat stond dan vooral voor een beetje ondeugend. Tommy James en Sean Dels waren dat. En daarvoor Napoleon de 14. En die galm nog een beetje na. Ja,
1: ze nemen me eindelijk mee. Ze nemen me eindelijk mee.
0: Zo was hij er ook. En dit was dan weer Floris de 6e. De Nederlandse versie van They're Coming to Take Me Away. Wij gaan naar de top 10 van deze week.
2: 1966.
0: 60 jaar geleden. En we zien ze alweer, of liever gezegd, we horen ze alweer. De mama's en de papa's. Nu op deze zaterdag, op nummer 10, Monday.

0: Summer in the City. En dat dus in die zomer die in Nederland redelijk in het water viel. Maar deze week was het dus best aardig weer. Las ook al even in de krant in het vorige uur. En Love and Spoonful stijgen naar nummer 9. En The Stones hebben we al gehoord met Painted Black. En ook hits door anderen gezongen zoals Twice as Much en Sitting on the Fence. En ook Lady Jane. Hier is David Garrick op nummer 8.
1: My

geen goed met de beats van eigen bodem. Ook Q65, en de naam zegt het al, het jaar daarvoor opgericht. En nu een grote hit op nummer 7, deze week in 1966, The Life I Live. En we gaan even naar Frankrijk, de Tour de France. Even daarvoor gewonnen, ook door een Fransman, Lucien Aymar. En dit is Michel Polnareff. Hij heeft ook een grote hit hier in Les Pays-Bas op nummer 6.

En straks dansen we nog even verder. Dit was alvast nummer 4. Tweede bijdrage ook voor de Trucks in dit gouden weekend. With a Girl Like You staat op nummer 4. Wild Thing hadden we in het vorige uur. Strangers in the Night op 5 van Frank Sinatra. En dit is nummer 3. En ik zei het al, de zomer wil je een paraplu.

0: het dan weer eens regen in de zomer van 66... was er gelukkig nog wel die Sunny Afternoon van de Kings. Deze week staan ze nummer 2, 60 jaar geleden. Wat stond er dan aan de top? Dat was eigenlijk al een oude bekende. Joan en de Streamliners. Hij was er ook instrumentaal. Dance, mama, dance, papa. Ook een soort mama's en papa's, hè?
1: Nummer 1.
0: En dat was Karin Kent.

0: Janneke Kanteman, beter bekend als Karin Kent. Hij is er voor vele generaties, dit nummer. En zo klonk hij 60 jaar geleden aan de top van de Nederlandse hitparade. Dus deze week in augustus 1966. En de Nederlandse tekst Dans je de hele nacht met mij werd geschreven door John van Olten. Het was een compositie van Hal David en Burt Bacharach. Die laatste heeft een eigen straat hier in Utrecht, hè, in Terweijde. Altijd leuk om er even bij te zeggen.
1: Even voor zeven. Radio.
0: Volgende week zaterdag en ook de week daarna doen we een speciale zomeruitzending. En dan gaan we door een heel decennium. Summer in the 60s en Summer in the 70s. En dit is mijn zoete toetje van vandaag, Petula Clark. En morgen zijn we 1981.

0: boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte. Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Hey, Remon.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Ja, ik bedenk het me natuurlijk veel te laat, maar deze plaat hadden we afgelopen woensdag moeten draaien. Toen het 12 augustus was, we een zonsverduistering hadden en een sterrenregen. Maar goed, het is augustus en vallende sterren die zie je in deze tijd van het jaar toch wel. Het weer is er in ieder geval mooi genoeg voor. En anders luister je toch gewoon naar de vallende sterren, zoals Rolls Royce en Wishing on a Star. Altijd een wens doen, hè, als je een vallende ster ziet. Een bijzonder goedenavond. Wat fijn dat je er weer bij bent. Deze zaterdagavond. Lekker gaat luisteren naar een handvol liedjes over de liefde.

Nog nooit in Frankrijk geweest? Als je luistert naar Michel Fugain, ben je er zeker wel geweest. Une belle histoire. En mooie verhalen worden verteld in de liedjes waar je naar luistert. Op Radio M Utrecht. If ever you've got rain in your heart.

meesterwerk van de Beach Boys op Radio M Utrecht. Tears in the morning. Nou, ik hoop dat jouw kussen morgenochtend gewoon droog is. Dat er niet al te veel te huilen valt. En als het wel is, dat de love songs op Radio M Utrecht je dan ook troosten.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.